0: uitstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen...

afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon, dat zeggen de Libanese autoriteiten.

Weer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. En het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu...

0: en het kader van de Hoekies Boekie Hoekie. Aan de telefoon Carla Buntsma. Carla, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, clown Toet, hè? De clown Toet, een contactclown is dat eigenlijk. Ja, toch heel even, ja. Carla, voordat we over het hele verhaal gaan hebben. Wat is eigenlijk een contactclown?
1: Een contactclown is een clown die op een hele respectvolle manier contact maakt met mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Ik zeg altijd maar zo, contact maken met mensen waar woorden niet meer vanzelfsprekend zijn. Ja, het is een verschil met een gewone clown is dat je een gewone clown, ja, die vermaakt de mensen. Mm-hmm. Die hebben vaak toch een act, hè, waar je om kan lachen en dat is meer een theatergebeuren. En een contactclown die gaat op bezoek bij mensen.
0: Maar een contactclown, is dat dan ook een clown die praat of juist helemaal niet?
1: Er zijn contactclowns die weinig woorden gebruiken. Maar ik gebruik wel woorden. Omdat mijn ervaring is dat als ik ergens kom en mensen die zien mij voor het eerst en die kennen me helemaal niet en ik zeg helemaal niks, dan kan dat heel ongemakkelijk worden.
0: Ja, precies. Ja.
1: En het hangt er ook vanaf in welke mate mensen de dementie hebben.
0: Ja, want ook daar moet je een soort van rekening mee houden natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Het
1: zijn
0: heel veel momenten die je zelf hebt beleefd natuurlijk, samen met anderen, maar ja, niet per se voor de buitenwereld overal bekend was. Hebt zelf heel veel dingen geleerd uit boeken en nu ben je dus zelf ook bezig met een boek om en al die mooie ervaringen, momenten en verhalen te omschrijven, om die te beschrijven, om die verder te vertellen binnen dat boek, maar ook om tips te geven. Hè?
1: Ja, klopt. Nou ja, wat ik nu ook aan reacties krijg van het boek, ja, dat vind ik echt het grootste compliment wat je maar kan krijgen is van jeetje, had ik dit maar eerder geweten. Van mensen die dus, mensen zijn verloren met dementie. En die zeggen van ja, het is gewoon een boek wat makkelijk leest. Dus mijn complimenten aan de schrijfster Marieke de Koning. Die heeft het boek geschreven, ik heb het verteld en zij heeft het opgeschreven op een manier dat het gewoon heel goed en toegankelijk is. En daarnaast heb ik dus mijn ervaring en ook wat om kunnen zetten in tips. Dus dat je dus kan kijken van wat is er nog wel mogelijk aan contact.
0: Ja.
1: Dus niet want mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking verliezen natuurlijk heel veel, maar er is nog ook heel veel wel. Waaronder het gevoel. En daar kan je me gewoon zoveel mee. En ik had zoiets van, ik wil die verhalen, wil ik een plek geven. En dat is dus de reden van mijn boek. En ik wil ook mensen inspireren om dat contact te blijven maken.
0: Is het dan een verhaal wat zeg maar vanuit Carla Buntsma wordt geschreven of het verhaal wat vanuit Clown Toet wordt geschreven?
1: Beide eigenlijk.
0: Okay.
1: Er wordt een verhaal geschreven hoe contactclown Toet in een bepaalde situatie contact maakt. Daarnaast komt er een reflectie van Carla, dus van hoe ik dat heb beleefd. En daarnaast is er ook een interview van of een zorgmedewerker of een familielid die daar ook iets over te zeggen hebben.
0: Oh, mooi.
1: En, ja, dat is echt fantastisch. Ik heb zoveel medewerking gekregen van zoveel lieve mensen. Dat is echt fantastisch. Ik ben gewoon super blij met het boek. Het is ook geworden zoals ik het in mijn hoofd had. Dus eigenlijk is het, ik zeg nogmaals, een boek geworden zoals ik het gehoopt had.
0: Ja, en ik merk ook wel, nu je het er een beetje op terugreflecteert, dat het ook wel wat met je doet. Dus dat is ook wel iets moois, dat je echt wel kan terugkijken op 10 jaar hele mooie ervaringen. Maar ook wel jouw hulp, jouw inzet om andere mensen bij te staan.
1: Nou, dat is het zo. En nu je dat

0: zegt, ja, word ik ook best wel een beetje emotioneel. Het is heel mooi geweest, 10 jaar. Maar als ik merk wat er nu allemaal op me afkomt, zoveel mooie woorden en mooie anekdotes. En ja, ik heb een boekpresentatie gegeven. Nou, zoveel mensen kwamen daarop af. En geïnteresseerd in mijn boek, ook gekocht allemaal. Ja, dus ik vind het ongelooflijk wat er nu allemaal op me afkomt. Het is, tuurlijk heb je wel eens gehoord van, oh, fijn om mijn vader of moeder weer even te zien zoals ze was. En dat krijg je wel mee in de loop van die 10 jaar. Maar als je nu dan ook alle reacties op één hoop, laat ik het zo maar zeggen, alle reacties op één hoop krijgt, is het heel mooi overweldigend. Het is wel overweldigend, maar wel heel mooi. Het is, ja.
1: Studio Alphen.
2: Dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. Er waren opnieuw protesten vanwege de opvang van asielzoekers. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Dat is onderdeel van een goedkoper abonnement. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. Het weer, Hemelvaartsdag begint met buien, in de middag droger en af en toe zon bij maximaal 13 graden.
1: En dan het lokale nieuws.

0: Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: ondanks dat het lekker weer is en de bioscoop misschien minder aantrekkelijk voelt dan het terras dat 10 meter verderop in zicht is, zijn er toch een hele hoop goede films waar je langs kan en misschien wel langs moet. Dini is filmprogrammeur bij onder andere Castellum. Bij ons aan de lijn. Goedemiddag, Dini.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Wat is nou een absolute filmhit waar ik dit laatste weekend van de meivakantie echt nog naartoe moet?
1: Nou, zullen we gewoon de hele maand mei even meepakken dan?
0: Nou, zeg het maar.
1: Kijk, ik was vorige week zelf even naar Michael.
0: Ja.
1: Dat is een beetje als Bohemian Rhapsody. Mensen die van de muziek houden, dat is gewoon genieten. Hè? Kijk, en dan zijn er discussies, is de film goed of niet goed? Je hoeft niet alle films helemaal door te praten. Het is gewoon genieten van een kleine Michael met zijn broers en hoe die groot wordt. En ja, dit is gewoon een icoon. Dus wel, die mag je zeker niet missen.
0: Wel een beetje geromantiseerd, begreep ik toch?
1: Maar ja, dat wel. Maar films hoeven ook niet altijd precies zo te gaan als het is. Het is ook film, hè?
0: Dat is zeker waar. Ja. En wat heb je nog meer voor me op de agenda staan?
1: Nou, ik heb hem nog niet gezien, maar ik heb toevallig vorige week de eerste even teruggekeken met mijn dochter. Dat is The Devil Wears Prada.
0: Oh.
1: Ja, dan moet je gewoon heen. The Devil Wears Prada 1 is natuurlijk best wel een beetje dat je denkt, daar zeiden ze dingen die je nu niet meer kunt zeggen. Dat mensen met maat 36 dik zijn.
0: Ja, precies.
1: Daar zitten nu, ik heb hem nog niet gezien, maar daar zitten nu dingen in. Daar maken ze ook een beetje een statement van wat je wel niet kan doen tegenwoordig meer.
0: Ja.
1: En dat je dus niet mee hoeft te gaan met schoonheidsideaal wat overal voorbij komt. Maar wees gewoon jezelf en dan kom je er wel.
0: Zou je dan een beetje zeggen dat waar het voorheen een beetje een portret was van de modewereld, proberen ze daar nu een beetje een tegenbeweging op te creëren met die film?
1: Ja, juist inderdaad.
0: En zijn er nou nog films die binnenkort gaan verdwijnen waar je echt nog even naartoe moet om die moet je zien in de bioscoop?

0: Ja, eentje die moet echt iedereen zien. Dat is de Britse film I Swear.
1: Ja.
0: Ik vloek. Dat gaat over een jongen die wordt zwaar gebeurd verhaal.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft rond zijn tiende jaar ontwikkeld die Gilles de la Tourette. Dus hij begint te vloeken, de tieren en de spastische bewegingen te maken.
1: Ja, van die tics, hè?
0: Ja, en dan, hij wordt dus helemaal gevolgd totdat hij groot is.
1: Mm-hmm.
0: En het is mooi, want het is een waar gebeurd verhaal. En hij gaat op een gegeven moment, zorgt hij ervoor dat zijn ziekte, want het is niet erkend,
1: mm-hmm,
0: dat mensen begrip krijgen voor wat hij heeft. Want hij is niet de enige. En het is zo'n hartverwarmende film. En ja, gewoon, dat is een massie. En die draait nog op 12 mei nog één keer.
1: Oh ja,
0: dus die mag je echt niet missen.
1: Oeh, oké. Okay. Ja. Bijzondere film dus in de gaten te houden.
0: Ja,
1: en er zijn natuurlijk ook een hele hoop films die uitgaan komen aankomende zomer. Is er eentje waar jij specifiek naar uitkijkt?
0: Ja, ik ben al wel misschien 50 plus, maar ik kijk enorm uit naar Toy Story, de vijfde.
1: Dat snap ik wel,
0: serieus.
1: Ja. Maar weet je al een beetje wat we ervan kunnen verwachten?
0: Ja, dat is dus ook echt heel slim gedaan van Disney. Want dat meisje, dat krijgt een iPad.
1: Oh.
0: En die is dus alleen maar gefixeerd op die iPad. En dat speelgoed waar ze mee speelde, dat ligt gewoon in een doos.
1: Ook weer zo'n kleine steek naar de maatschappij eigenlijk dan.
0: Ja, precies. Dus ik kijk er echt enorm naar uit. Daar heb ik heel veel zin in.
1: Dat snap ik wel. Ja, de eerste dag dat je hem kan kijken, zit je dan al in de zaal?
0: Ik hoop al iets eerder eigenlijk.
1: Oh, dat je mij een voorpremière stiekem eventjes...
0: Nee, ik zit er binnen op vakantie in Engeland. En daar draaien ze dus meestal dingen wel iets eerder. Dus,
1: Oh, kijk. Dat is de hele erge luxe, klinkt dat.
0: Ja, een beetje wel.
1: Ja, en zijn er nu nog films die nu nog in de bioscoop draaien... waar misschien wat voor een nicher publiek wat interessant is?
0: Nou, ik hou ook heel erg van documentaires.
1: Ja.
0: En die werden niet veel vertoond in Castellum, maar daar gaan we een beetje verandering in brengen.
1: Okay,
0: en ik hoop dat de bezoekers dat waarderen. Er staan er een paar op de agenda, maar eentje die draait niet op veel plekken in Nederland. En dat is ook een waar... Nou, de documentaires zijn over waar gebeurd. The Day Iceland Stood Still.
1: En waar gaat die over?
0: Dat is in 1974 hadden in IJsland alle vrouwen één dag het werk neergelegd.
1: Oh.
0: Dat hele land lag dus plat.
1: Maar,
0: en die mannen waren even in paniek. Want hoezo doen jullie niks? Maar weet je wel, dus dat was... En eigenlijk is er helaas niet veel veranderd op sommige vlakken.
1: Nee.
0: Maar die vrouwen die dachten van klaar ermee even.
1: Om een soort statement te maken van, zie je, wij zijn wel gewoon nodig.
0: Wij zijn nodig inderdaad. En wij worden zo ondergewaardeerd als huisvrouw, als medewerker, als van alles.
1: En wat kan je al verklappen wat er dan daarna die dag gebeurde? Of maak je dan een spoiler voor heel die documentaire?
0: Nou, je ziet dus gewoon de mensen van toen zie je ook in beeld. Maar wat ze heel erg het onderwijs voor de meisjes, carrière mogelijkheden, dezelfde betalingen voor dezelfde functie. Mm-hmm. Ja, aan het eind zie je dat ook allemaal welke kansen de meisjes van nu krijgen in tegenstelling tot toen.
1: Ook heel
0: dus,
1: vet.
0: Ja, is echt een aanrader.
1: The Day Iceland Stood Still heet hij, hè?
0: Yes. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
9: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
8: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
10: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
8: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het was gisteravond opnieuw onrustig in Loosdrecht. Bij protesten tegen een asielopvang werd de sfeer grimmig en zette de politie onder meer een waterkanon in. 4 mensen werden opgepakt. Israël heeft bijna in een maand tijd in Libanon 1000 woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. En Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd met de krapste meerderheid ooit voor een dergelijke benoeming. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat hij weigerde de rente te verlagen en schoof Warsh naar voren. Het weer, Hemelvaartsdag, begint koud en buiig. Vanmiddag is er meer zon en het wordt 10 tot 13 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste...

middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vanuit vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
2: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit.

0: ...rivaliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
1: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
0: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Sterk. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
4: Studio Alphen.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode en raakte 16 anderen gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. In India zijn zo'n 90 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat in het noorden van India. En in Peking hebben de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump ruim 2 uur met elkaar gesproken. Volgens China is het ook over de kwestie Taiwan gegaan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het enige dat hij na afloop kwijt wilde aan de pers was dat de ontmoeting geweldig verliep. Het weer fris en buiig, vanmiddag meer zon bij 10 tot 13 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. De volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
2: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
4: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
2: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan den Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap.

0: Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als derde in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode en raakte 16 anderen gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. In India zijn zo'n 90 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat in het noorden van India. En in Peking hebben de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump ruim 2 uur met elkaar gesproken. Volgens China is het ook over de kwestie Taiwan gegaan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het enige dat hij na afloop kwijt wilde aan de pers was dat de ontmoeting geweldig verliep. Het weer fris en buiig, vanmiddag meer zon bij 10 tot 13 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten.

0: contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen. Maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast

0: Meer, Leen Bakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: Studio Alphen muziek en nieuws.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan

0: en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie Band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Bleiswijk, 5 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Oestgeest, 5 minuten oponthoud. Wat komt er een spoedreparatie? Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Studio Alphen, muziek en nieuws.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
4: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg maar wat je wil.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met

0: met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppe vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapte op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt.

0: Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Studio Alphen muziek en nieuws.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Morbijlaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: with your swim top still wear.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïnse vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu.
6: Studio Alphen muziek en nieuws.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuwe...
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling.

Om de parkeerplekken naast onder meer Leen Bakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste anderhalf uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt.

0: Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Studio Alphen muziek en nieuws.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 4 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding.

0: verdieping. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is één Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stilstond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: weken, zo niet maandenlang, keken ze er al naar uit om als ambassadeur van de vrijheid aan de slag te mogen. De Jossie-band uit Zwammerdam, samen met zangeres Maan en ook techno-dj Reinier Zonneveld, ook uit Alphen, stonden de leden van de Jossie-band in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. Ja, en uiteindelijk per helikopter, maar ook per bus vlogen de bandleden over de weg en door de lucht van de ene naar de andere stad. Ja, wie er ook bij was, is natuurlijk de orkestleider Lian van Burg. En ja, op dit moment zitten ze in de bus vanuit Groningen terug naar Zwammerdam. En Lian die zit er ook in. Lian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit was natuurlijk een ervaring om nooit meer te vergeten.
1: Ja, dit is, kijk, we hebben al veel meegemaakt met de Jossie-band, maar dit was ook wel weer zo ongelooflijk gaaf om te doen. En weet je, we zijn hartstikke dankbaar dat alles goed verlopen is. Geen enkel gek ding gebeurd. En

0: als je die blijdschap zag van de orkestleden, maar ook van het publiek, zoveel liefde en zoveel warmte. Ja, dat was echt een topdag.
1: Een topdag, een groot feest was het ook. Ik hoor het ook nog een beetje terug in de stem. Want ook jij hebt denk ik heel erg genoten gisteren.
0: Ja, ik heb heel erg genoten. Het werd een beetje laat vanaf. We moeten heel lang op onze bitterballen wachten. Maar
1: oh ja.
0: Nee, maar het was echt fantastisch om te doen. En we zijn zo trots op die orkestleden dat ze dat gewoon voor elkaar gemaakt hebben. En dat ze op deze manier hebben laten zien dat zij ook gewoon een onderdeel zijn van de maatschappij. En dat zij en ook spreken namens een hele grote groep mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. En dat zij op deze manier hebben laten zien van kijk eens wat we wel kunnen in plaats van je denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen. En dat is zo super om te zien.
1: Hoe lang heb je gisteravond nog op je telefoon gekeken om alle video's en foto's terug te kijken?
0: Ik ben nog steeds aan het kijken. Ik kan het niet meer bijhouden. Het is echt zo ongelooflijk veel filmpjes en reacties. En nou ja, in het AD staan we nu weer voorpagina.
1: Ja,
0: En Telegraaf, een groot artikel. En we hadden natuurlijk daarvoor al heel veel media. En ja, het Nationaal Comité, maar ook de festivaldirecteuren waar we gespeeld hebben, die waren gewoon zo blij. En die zeiden ook van jeetje, wat een aandacht is er. En de festivaldirecteuren waren ook ongelooflijk trots. Want ja, je moet het wel aandurven als festivaldirecteur. Hè? Want Jos, die bent op het podium. En hoe gaat het publiek reageren? Maar die stonden eigenlijk bijna allemaal te huilen na afloop. Van wat was dit gaaf? En jullie trokken het meeste publiek van de hele dag, zeiden ze dan elke keer. Dus dat is wel. En wat ook heel leuk was, is in Zwolle kwam Kensington naast ons. En die stonden in de coulissen naast ons te kijken. En die had ook een post aangewaagd van wat gaaf om dit te zien. Soms moesten we eventjes wachten. Want we hadden elke keer maar een half uur om de techniek neer te zetten. Ja. Die jongens die hebben ook keihard gewerkt. Echt een hulde aan al mijn collega's en vrijwilligers die meegegaan zijn die dag. Maar nou, dan moesten we soms eventjes wachten of we liepen iets voor het programma. En dan gingen een aantal orkestleden het publiek al een beetje opwarmen. Door natuurlijk bewegingen te maken en ze te laten juichen. En ja, het publiek voelde bij alle vier festivals als een warm bad. En heel veel jongelui, het publiek wat we natuurlijk normaal eigenlijk niet krijgen bij concerten. Maar ik begreep ook wel, mijn zoon die hield ook mee en die liep dan in het publiek en die hoorde dan reacties van Jos, je bent een reinier. Wat is dat voor een combinatie? Maar dat ze zo nieuwsgierig waren, maar daardoor ook verrast naar de uitkomst.
1: Ja, jullie werden bijgestaan inderdaad door zangeres Maan. Nou, die droeg ook echt alles en die support alles. Ze had heel veel plezier. Dat was ook echt te zien aan haar uiting op het podium. Reinier Zonneveld, dat was natuurlijk wel een bijzondere combinatie. Techno-DJ van beroep.
0: Ja,
1: hoe gaat dat gecombineerd worden met de Jossie Band? Nou, mag ik één fragmentje even laten horen? Want dit was inderdaad op een gegeven moment een toegift van Dennis. Hoort maar even. Want het is helemaal We Want More natuurlijk.
0: Ja.
1: Iedereen wordt opgehut. Het publiek gaat los. Hij krijgt kippenvel hoor, Lian. Gewoon de hele publiek zingt mee en doet mee. En iedereen juicht ze toe. Echt geweldig was het.
0: Weet je, er kwam zoveel warmte van het publiek af. Er waren echt helemaal jongelui. Geen onvertogen woord. Geen blikje bier of geen rotte tomaat. Gewoon zoveel liefde en warmte. En dat blijkt ook wel uit de reacties. Dat mensen, die vonden het een feest. En ze konden natuurlijk via schermen ook meezingen en kijken. En tegelijkertijd deed Maan dat heel mooi om ook aandacht te vestigen op mensen met een beperking. Dat was zo'n mooi geheel. Dus
1: en ze trok zich ook af en toe terug, hè? Want af en toe ging ze ook gewoon achter een instrument zitten. De bandleden mochten gaan zingen, zeg maar.
0: Ja, daarom maar dat kan zij zo goed. Ze is natuurlijk al jaren onze vriendin. Exact. Ze zit ook lekker nu ook lekker in de bus met ons naar Amsterdam, Zomerdam. Maar het is een meid met een gouden hart. En zij zegt ook, dit zijn de pareltjes om te doen. En hier gaat het muziek maken om en het muziekplezier om. En dat is de basis.
1: En dan kunnen er heel veel vraagtekens van tevoren worden neergezet. Maar achteraf blijkt dat alles te combineren valt. En dat als je er maar een beetje liefde en plezier in stopt, dan komt het allemaal goed.
0: Nou ja, daarom. En dat zij ook gewoon veel meer laten zien wat ze kunnen. En eigenlijk de puurheid en de liefde die het orkestleden uitstralen. Ja. Dat was een wisselwerking met het publiek. En dat is fantastisch om dat te mogen ervaren.
2: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
3: Dit is

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. De Britse minister van Volksgezondheid is afgetreden. Minister Streeting vertrekt omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer na de enorme nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Het weer, in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkering.

0: flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alse techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie Band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: in het kader van de Hoekies Boekie Hoekie. Aan de telefoon Carla Buntsma. Carla, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, clown Toet, hè? De clown Toet, een contactclown is dat eigenlijk. Ja, toch heel even, ja. Carla, voordat we over het hele verhaal gaan hebben. Wat is eigenlijk een contactclown?
1: Een contactclown is een clown die op een hele respectvolle manier contact maakt met mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Ik zeg altijd maar zo, contact maken met mensen waar woorden niet meer vanzelfsprekend zijn. Ja, het is een verschil met een gewone clown is dat je een gewone clown, ja, die vermaakt de mensen. Mm-hmm. Die hebben vaak toch een act, hè, waar je om kan lachen en dat is meer een theatergebeuren. En een contactclown die gaat op bezoek bij mensen.
0: Maar een contactclown, is dat dan ook een clown die praat of juist helemaal niet?
1: Er zijn contactclowns die weinig woorden gebruiken. Maar ik gebruik wel woorden. Omdat mijn ervaring is dat als ik ergens kom en mensen die zien mij voor het eerst en die kennen me helemaal niet en ik zeg helemaal niks, dan kan dat heel ongemakkelijk worden.
0: Ja, precies. Ja.
1: En het hangt er ook vanaf in welke mate mensen de dementie hebben.
0: Ja, want daar moet je een soort van rekening mee houden natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Het
1: ja.
0: zijn heel veel momenten die je zelf hebt beleefd natuurlijk. Samen met anderen, maar niet per se voor de buitenwereld overal bekend was. Je hebt zelf heel veel dingen geleerd uit boeken. En nu ben je dus zelf ook bezig met een boek om en al die mooie ervaringen, momenten en verhalen te omschrijven. Om die te beschrijven, om die verder te vertellen binnen dat boek. Maar ook om tips te geven, hè?
1: Ja, klopt. Nou ja, wat ik nu ook aan reacties krijg van het boek, ja, dat vind ik echt het grootste compliment wat je maar kan zeggen is van jeetje, had ik dit maar eerder geweten. Van mensen die dus, mensen zijn verloren met dementie. En die zeggen van ja, het is gewoon een boek wat makkelijk leest. Dus mijn complimenten aan de schrijfster Marieke de Koning. Die heeft het boek geschreven, ik heb het verteld en zij heeft het opgeschreven op een manier dat het gewoon heel goed en toegankelijk is. En daarnaast heb ik dus mijn ervaring en ook wat om kunnen zetten in tips. Dus dat je dus kan kijken van wat is er nog wel mogelijk aan contact.
0: Ja.
1: Dus niet want mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking verliezen natuurlijk heel veel, maar er is nog ook heel veel wel. Waaronder het gevoel. En daar kan je gewoon zoveel mee. En ik had zoiets van, ik wil die verhalen, wil ik een plek geven. En dat is dus de reden van mijn boek. En ik wil ook mensen inspireren om dat contact te blijven maken.
0: Is het dan een verhaal wat zeg maar vanuit Carla Buntsma wordt geschreven of het verhaal wat vanuit Clown Toet wordt geschreven?
1: Beide eigenlijk.
0: Okay.
1: Er wordt een verhaal geschreven hoe contactclown Toet in een bepaalde situatie contact maakt. Daarnaast komt er een reflectie van Carla, dus van hoe ik dat heb beleefd. En daarnaast is er ook een interview van of een zorgmedewerker of een familielid die daar ook iets over te zeggen
0: hebben. Oh, mooi.
1: En, ja, dat is echt fantastisch. Ik heb zoveel medewerking gekregen van zoveel lieve mensen. Dat is echt fantastisch. Ik ben gewoon super blij met het boek. Het is ook geworden zoals ik het in mijn hoofd had. Dus eigenlijk is het, ik zeg nogmaals, een boek geworden zoals ik het gehoopt had.
0: Ja, en ik merk ook wel, nu je het er een beetje op terugreflecteert, dat het ook wel wat met je doet. Dus dat is ook wel iets moois dat je echt wel kan terugkijken op 10 jaar hele mooie ervaringen. Maar ook wel jouw hulp, jouw inzet om andere mensen bij te staan.
1: Ja, dat is het zo. En nu je dat zegt, word ik ook best wel een beetje emotioneel. Het is heel mooi geweest, 10 jaar. Maar als ik merk wat er nu allemaal op me afkomt, zoveel mooie woorden en mooie anekdotes. En ik heb een boekpresentatie gegeven. Nou, zoveel mensen kwamen daarop af. En geïnteresseerd in mijn boek, ook gekocht allemaal. Ja, dus ik vind het ongelooflijk wat er nu allemaal op me afkomt. Het is Tuurlijk heb je wel eens gehoord van fijn om mijn vader of moeder weer even te zien zoals ze was. En dat krijg je wel mee in de loop van die 10 jaar. Maar als je nu dan ook alle reacties op één hoop, laat ik het zo maar zeggen, alle reacties op één hoop krijgt, is het heel mooi overweldigend. Het is wel overweldigend, maar wel heel mooi. Het is, ja.
2: Studioalphen.nl. Dit

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïnse vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu

0: Ja, en ondanks dat het lekker weer is en de bioscoop misschien minder aantrekkelijk voelt dan het terras dat 10 meter verderop in zicht is, zijn er toch een hele hoop goede films waar je langs kan en misschien wel langs moet. Dini is filmprogrammeur bij onder andere Castellum. Bij ons aan de lijn. Goedemiddag, Dini.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Wat is nou een absolute filmhit waar ik dit laatste weekend van de meivakantie echt nog naartoe moet?
1: Nou, zullen we gewoon de hele maand mei even meepakken dan?
0: Ja, zeg het maar.
1: Kijk, ik was vorige week zelf even naar Michael.
0: Ja.
1: Dat is een beetje als Bohemian Rhapsody. Mensen die van de muziek houden, dat is gewoon genieten. Hè? Kijk, en dan zijn er discussies, is de film goed of niet goed? Je hoeft niet alle films helemaal door te praten. Het is gewoon genieten van een kleine Michael met zijn broers en hoe die groot wordt. En ja, het is gewoon een icoon. Dus wel, die mag je zeker niet missen.
0: Wel een beetje geromantiseerd, begreep ik toch? Maar
1: ja, dat wel. Maar films hoeven ook niet altijd precies zo te gaan als het is. Het is ook film, hè? Het is
0: nee, dat is
1: soms.
0: Zeker waar. Dat is zeker waar.
1: Ja.
0: En wat heb je nog meer voor me op de agenda staan?
1: Nou, ik heb hem nog niet gezien, maar ik heb toevallig vorige week de eerste even teruggekeken met mijn dochter. Dat is The Devil Wears Prada.
0: Oh.
1: Ja, dan moet je gewoon heen. The Devil Wears Prada 1 is natuurlijk best wel een beetje dat je denkt, daar zeiden ze dingen die je nu niet meer kunt zeggen. Dat mensen met maat 36 dik zijn.
0: Ja, precies.
1: Daar zitten nu, ik heb hem nog niet gezien, maar daar zitten nu dingen in. Daar maken ze ook een beetje een statement van wat je wel niet kan doen tegenwoordig meer.
0: Ja.
1: En dat je dus niet mee hoeft te gaan met schoonheidsideaal wat overal voorbij komt. Maar wees gewoon jezelf en dan kom je er wel.
0: Zou je dan een beetje zeggen dat waar het voorheen een beetje een portret was van de modewereld, proberen ze daar nu een beetje een tegenbeweging op te creëren met die film?
1: Ja, juist inderdaad.
0: En zijn er nou nog films die binnenkort gaan verdwijnen, waar je echt nog even naartoe moet, om die moet je zien in de bioscoop?
1: Ja, eentje die moet echt iedereen zien. Dat is de Britse film I Swear.
0: Ja.
1: Ik vloek. Dat gaat over een jongen die wordt zwaar gebeurd verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft rond zijn 10e jaar ontwikkeld die Gilles de la Tourette. Dus hij begint te vloeken, te tieren en de spastische bewegingen te maken.
0: Ja, van die tics, hè?
1: Ja, en dan, hij wordt dus helemaal gevolgd totdat hij groot is.
0: Mm-hmm.
1: En het is mooi, want het is een waar gebeurd verhaal. En hij gaat op een gegeven moment, zorgt hij ervoor dat zijn ziekte, want het is niet erkend,
0: mm-hmm,
1: dat mensen begrip krijgen voor wat hij heeft. Want hij is niet de enige. En het is zo'n hartverwarmende film. En ja, gewoon, dat is een massie. En die draait nog op 12 mei nog één keer.
0: Oh ja,
1: dus die mag je echt niet missen.
0: Oké. Bijzondere film dus in de gaten te houden.
1: Ja,
0: en er zijn natuurlijk ook een hele hoop films die uitgaan komen aankomende zomer. Is er eentje waar jij specifiek naar uitkijkt?
1: Ja, ik ben al wel misschien 50 plus, maar ik kijk enorm uit naar Toy Story, de vijfde.
0: Dat snap ik wel,
1: serieus.
0: Ja. Maar weet je al een beetje wat we ervan kunnen verwachten?
1: Ja, dat is dus ook echt heel slim gedaan van Disney. Want dat meisje, dat krijgt een iPad.
0: Oh.
1: En die is dus alleen maar gefixeerd op die iPad. En dat speelgoed waar ze mee speelde, dat ligt gewoon in een doos.
0: Ook weer zo'n kleine steek naar de maatschappij eigenlijk dan.
1: Ja, precies. Dus ik kijk er echt enorm naar uit. Daar heb ik heel veel zin in.
0: Dat snap ik wel. Ja, eerste dag dat je hem kan kijken, zit je dan al in de zaal?
1: Ik hoop al iets eerder eigenlijk.
0: Oh, dat je mij een voorpremière stiekem eventjes...
1: ik zit er binnen op vakantie in Engeland. En daar draaien ze dus meestal dingen wel iets eerder. Dus,
0: Kijk, dat is de hele erge luxe, klinkt dat.
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja, en zijn er nu nog films die nu nog in de bioscoop draaien, waar misschien wat voor een nicher publiek wat interessant is?
1: Nou, ik hou ook heel erg van documentaires.
0: Ja.
1: En die werden niet veel vertoond in Castellum, maar daar gaan we een beetje verandering in brengen.
0: Okay,
1: en ik hoop dat de bezoekers dat waarderen. Er staan er een paar op de agenda, maar eentje die draait niet op veel plekken in Nederland. En dat is ook een waar... Nou, de documentaires zijn over waar gebeurd. The Day Iceland Stood Still.
0: En waar gaat die over?
1: Dat is in 1974 hadden in IJsland alle vrouwen één dag het werk neergelegd.
0: Oh.
1: Dat hele land lag dus plat.
0: Maar,
1: en die mannen waren even in paniek. Want hoezo doen jullie niks? Maar weet je wel, dus dat was... En eigenlijk is er helaas niet veel veranderd op sommige vlakken.
0: Nee.
1: Maar die vrouwen die dachten van klaar ermee even.
0: Om een soort statement te maken van, zie je, wij zijn wel gewoon nodig.
1: Wij zijn nodig inderdaad. En wij worden zo ondergewaardeerd als huisvrouw, als medewerker, als van alles.
0: En wat kan je al verklappen wat er dan daarna die dag gebeurde? Of maak je dan een spoiler voor heel die documentaire?
1: Nou, je ziet dus gewoon de mensen van toen zie je ook in beeld. Maar wat ze heel erg het onderwijs voor de meisjes, carrière mogelijkheden, dezelfde betalingen voor dezelfde functie. Mm-hmm. Ja, aan het eind zie je dat ook allemaal welke kansen de meisjes van nu krijgen in tegenstelling tot toen.
0: Ook heel vet.
1: Ja. Ja, is echt een aanrader.
0: The Day Iceland Stood Still heet hij, hè?
1: Yes. Studio Alphen.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Ook worden nog 20 mensen vermist na een inslag in een wooncomplex. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland kwamen, zijn allemaal negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM. Onder hen is ook één Nederlander. En een motorrijder van 27 is zijn rijbewijs kwijt nadat hij veel te hard over een dijk reed in Marekessel in Brabant. Hij reed daar 194 km per uur, waar 80 is toegestaan. En daarna werd hij nog een keer betrapt toen hij 121 reed binnen de bebouwde kom. Het weer dan. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui. De temperatuur daalt naar een graad of 3. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 11.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Studio Alphen.

0: weken, zo niet maanden lang, keken ze er al naar uit om als ambassadeur van de vrijheid aan de slag te mogen. De Jossie-band uit Zwammerdam, samen met zangeres Maan en ook techno-dj Rennie Zonneveld, ook uit Alphen, stonden de leden van de Jossie-band in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. Ja, en uiteindelijk per helikopter, maar ook per bus vlogen de bandleden over de weg en door de lucht van de ene naar de andere stad. Ja, wie er ook bij was, is natuurlijk de orkestleider Lian Verburg. En ja, op dit moment zitten ze in de bus vanuit Groningen terug naar Zwammerdam. En Lian die zit er ook in. Lian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit was natuurlijk een ervaring om nooit meer te vergeten.
1: Ja, we hebben al veel meegemaakt met de Jossie Band, maar dit was ook wel weer zo ongelooflijk gaaf om te doen. En weet je, we zijn hartstikke dankbaar dat alles goed verlopen is. Geen enkel gek ding gebeurd. En als je die blijdschap zag van de orkestleden, maar ook van het publiek, zoveel liefde en zoveel warmte. Ja, dat was echt een topdag.
0: Een topdag, een groot feest was het ook. Ik hoor het ook nog een beetje terug in de stem, want ook jij hebt denk ik heel erg genoten gisteren.
1: Ja, ik heb heel erg genoten. Het werd een beetje laat vannacht. We moeten heel lang op onze bitterballen wachten. Maar
0: oh ja.
1: Nee, maar het was echt fantastisch om te doen. En we zijn zo trots op die orkestleden dat ze dat gewoon voor elkaar gemaakt hebben. En dat ze op deze manier hebben laten zien dat zij ook gewoon een onderdeel zijn van de maatschappij. En dat zij en ook spreken namens een hele grote groep mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. En dat zij op deze manier hebben laten zien van kijk eens wat we wel kunnen in plaats van je denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen. En dat is zo super om te zien.
0: Hoe lang heb je gisteravond nog op je telefoon gekeken om alle video's en foto's terug te kijken?
1: Ik ben nog steeds aan het kijken. Ik kan het niet meer bijhouden. Het is echt zo ongelooflijk veel filmpjes en reacties. En nou ja, in het AD staan we nu weer voorpagina.
0: Ja, ik zie
1: en
0: het, ja.
1: Een Telegraaf, een groot artikel. En we hadden natuurlijk daarvoor al heel veel media. En ja, het Nationaal Comité, maar ook de festivaldirecteuren waar we gespeeld hebben, die waren gewoon zo blij. En die zeiden ook van jeetje, wat een aandacht is er. En de festivaldirecteuren waren ook ongelooflijk trots. Want ja, je moet het wel aandurven als festivaldirecteur. Hè? Want Jossie bent op het podium. En hoe gaat het publiek reageren? Maar die stonden eigenlijk bijna allemaal te huilen na afloop. Van wat was dit gaaf? En jullie trokken het meeste publiek van de hele dag, zeiden ze dan elke keer. Dus dat is wel. En wat ook heel leuk was, is in Zwolle kwam Kensington naast ons. En die stonden in de coulissen naast ons te kijken. En die had ook een post aangewaagd van wat gaaf om dit te zien. Soms moesten we eventjes wachten. Want we hadden elke keer maar een half uur om de techniek neer te zetten. Ja. Die jongens die hebben ook keihard gewerkt. Echt een hulde aan al mijn collega's en vrijwilligers die meegegaan zijn die dag. Maar dan moesten we soms eventjes wachten of het liep iets voor het programma. En dan gingen een aantal orkestleden het publiek al een beetje opwarmen. Door natuurlijk bewegingen te maken en ze te laten juichen. En ja, het publiek voelde bij alle vier festivals als een warm bad. En heel veel jongelui, het publiek wat we natuurlijk normaal eigenlijk niet krijgen bij concerten. Maar ik begreep ook wel, mijn zoon die hield ook mee en die liep dan in het publiek en die hoorde dan reacties van Jossie Bent en Reinier. Wat is dat voor een combinatie? Maar dat ze zo nieuwsgierig waren, maar daardoor ook verrast naar de uitkomst.
0: Ja, jullie werden bijgestaan inderdaad door zangeres Maan. Nou, die droeg ook echt alles en die support alles. Ze had heel veel plezier. Dat was ook echt te zien aan haar uiting op het podium. Rennie Zonneveld, dat was natuurlijk wel een bijzondere combinatie. Techno-dj van beroep.
1: Ja,
0: hoe gaat dat gecombineerd worden met de Jossie Band? Mag ik één fragmentje even laten horen? Want dit was inderdaad op een gegeven moment een toegift van Dennis. Hoort maar even. Want het is helemaal We Want More natuurlijk.
1: Ja.
0: Iedereen wordt opgejut. Het publiek gaat los. Hij krijgt kippenvel hoor, Lian. Gewoon de hele publiek zingt mee en doet mee. En iedereen juicht ze toe. Echt geweldig was het.
1: En weet je, er kwam zoveel warmte van het publiek af. Er waren echt helemaal jongelui. Geen onvertogen woord. Geen blikje bier of geen rotte tomaat. Gewoon zoveel liefde en warmte. En dat blijkt ook wel uit de reacties. Dat mensen, die vonden het een feest. En ze konden natuurlijk via schermen ook meezingen en kijken. En tegelijkertijd deed Maan dat heel mooi om ook aandacht te vestigen op mensen met een beperking. Dat was zo'n mooi geheel. Dus
0: En ze trok zich ook af en toe terug, hè? Want af en toe ging ze ook gewoon achter een instrument zitten. Ja, en dan mochten de bandleden mochten gaan zingen, zeg maar.
1: Ja, daarom maar dat kan zij zo goed. Ze is natuurlijk al jaren onze vriendin. Ze zit ook lekker nu ook lekker in de bus met ons naar Amsterdam, Zomerdam. Maar het is een meid met een gouden hart. En zij zegt ook, dit zijn de pareltjes om te doen. En hier gaat het muziek maken om en het muziekplezier om. En dat is de basis.
0: En dan kunnen er heel veel vraagtekens van tevoren worden neergezet. Maar achteraf blijkt dat alles te combineren valt. En dat als je er maar een beetje liefde en plezier in stopt, dan komt het allemaal goed.
1: Nou ja, daarom. En dat zij ook gewoon veel meer laten zien wat ze kunnen. En eigenlijk de puurheid en de liefde die het orkestleden uitstralen. Ja. Dat was een wisselwerking met het publiek. En dat is fantastisch om dat te mogen ervaren. Studio Alfa.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Morbijlaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de dj ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
1: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: en het kader van de Hoekies Boekie Hoekie. Aan de telefoon Carla Buntsma. Carla, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, clown Toet, hè? De clown Toet, een contactclown is dat eigenlijk. Ja, toch heel even, ja. Carla, voordat we over het hele verhaal gaan hebben. Wat is eigenlijk een contactclown?
1: Een contactclown is een clown die op een hele respectvolle manier contact maakt met mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Ik zeg altijd maar zo, contact maken met mensen waar woorden niet meer vanzelfsprekend zijn. Ja, het is een verschil met een gewone clown is dat je een gewone clown, ja, die vermaakt de mensen. Mm-hmm. Die hebben vaak toch een act, hè, waar je om kan lachen. En dat is meer een theatergebeuren. En een contactclown die gaat op bezoek bij mensen.
0: Maar een contactclown, is dat dan ook een clown die praat of juist helemaal niet?
1: Er zijn contactclowns die weinig woorden gebruiken. Maar ik gebruik wel woorden. Omdat mijn ervaring is dat als ik ergens kom en mensen die zien mij voor het eerst en die kennen me helemaal niet en ik zeg helemaal niks, dan kan dat heel ongemakkelijk worden.
0: Ja, precies. Ja.
1: En het hangt er ook vanaf in welke mate mensen de dementie hebben.
0: Ja, want ook daar moet je een soort van rekening mee houden natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Het
1: zijn
0: heel veel momenten die je zelf hebt beleefd natuurlijk, samen met anderen. Maar niet per se voor de buitenwereld overal bekend was. Hebt zelf heel veel dingen geleerd uit boeken. En nu ben je dus zelf ook bezig met een boek om en al die mooie ervaringen, momenten en verhalen te omschrijven. Om die te beschrijven, om die verder te vertellen binnen dat boek. Maar ook om tips te geven, hè?
1: Ja, klopt. Nou ja, wat ik nu ook aan reacties krijg van het boek, ja, dat vind ik echt het grootste compliment wat je maar kan krijgen is van jeetje, had ik dit maar eerder geweten. Van mensen die dus mensen zijn verloren met dementie. En die zeggen van ja, het is gewoon een boek wat makkelijk leest. Dus mijn complimenten aan de schrijfster Marieke de Koning. Die heeft het boek geschreven. Ik heb het verteld en zij heeft het opgeschreven op een manier dat het gewoon heel goed en toegankelijk is. En daarnaast heb ik dus mijn ervaring en ook wat om kunnen zetten in tips. Dus dat je dus kan kijken van wat is er nog wel mogelijk aan contact.
0: Ja.
1: Dus niet want mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking verliezen natuurlijk heel veel. Maar er is nog ook heel veel wel. Waaronder het gevoel. En daar kan je nog gewoon zoveel mee. En ik had zoiets van. Ik wil die verhalen, wil ik een plek geven. En dat is dus de reden van mijn boek. En ik wil ook mensen inspireren om dat contact te blijven maken.
0: Is het dan een verhaal wat zeg maar vanuit Carla Buntsma wordt geschreven of het verhaal wat vanuit Clown Toet wordt geschreven?
1: Beide eigenlijk.
0: Okay.
1: Er wordt een verhaal geschreven hoe contactclown Toet in een bepaalde situatie contact maakt. Daarnaast komt er een reflectie van Carla, dus van hoe ik dat heb beleefd. En daarnaast is er ook een interview van of een zorgmedewerker of een familielid die daar ook iets over te zeggen hebben.
0: Oh, mooi.
1: En ja, dat is echt fantastisch. Ik heb zoveel medewerking gekregen van zoveel lieve mensen. Dat is echt fantastisch. Ik ben gewoon super blij met het boek. Het is ook geworden zoals ik het in mijn hoofd had. Dus eigenlijk is het, ik zeg nogmaals, een boek geworden zoals ik het gehoopt had.
0: Ja, en ik merk ook wel, nu je het er een beetje op terugreflecteert, dat het ook wel wat met je doet. Dus dat is ook wel iets moois, dat je echt wel kan terugkijken op 10 jaar hele mooie ervaringen. Maar ook wel jouw hulp, jouw inzet om andere mensen bij te staan.
1: Nou, dat is het zo. En nu je dat zegt, word ik ook best wel een beetje emotioneel. Het is heel mooi geweest, 10 jaar. Maar als ik merk wat er nu allemaal op me afkomt, zoveel mooie woorden en mooie anekdotes. En ik heb een boekpresentatie gegeven. Nou, zoveel mensen kwamen daarop af. En geïnteresseerd in mijn boek, ook gekocht allemaal. Ja, dus ik vind het ongelooflijk wat er nu allemaal op me afkomt. Het is natuurlijk heb je wel eens gehoord van oh, fijn om, om mijn vader of moeder weer even te zien zoals ze was. En dat, dat krijg je wel mee in de loop van die 10 jaar. Maar als je nu dan ook alle reacties op één hoop, laat ik het zo maar zeggen, alle reacties op één hoop krijgt, is het heel mooi overweldigend. Het is wel overweldigend, maar wel heel mooi. Het is, ja. Studio Alphen.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man gezocht. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Ook worden nog 20 mensen vermist na een inslag in een wooncomplex. En het cruiseschip dat vastzat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikgriep ging. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Vannacht gaat de temperatuur dan dalen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden.
1: Dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit

0: naast Woudenrijn-Dijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: ondanks dat het lekker weer is en de bioscoop misschien minder aantrekkelijk voelt dan het terras dat 10 meter verderop in zicht is, zijn er toch een hele hoop goede films waar je langs kan en misschien wel langs moet. Dini is filmprogrammeur bij onder andere Castellum. Bij ons aan de lijn. Goedemiddag, Dini.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Wat is nou een absolute filmhit waar ik dit laatste weekend van de meivakantie echt nog naartoe moet?
1: Nou, zullen we gewoon de hele maand mei even meepakken dan?
0: Nou, zeg het maar.
1: Kijk, ik was vorige week zelf even naar Michael.
0: Ja.
1: Dat is een beetje als Bohemian Rhapsody. Mensen die van de muziek houden, dat is gewoon genieten. Hè? Kijk, en dan zijn er discussies, is de film goed of niet goed? Je hoeft niet alle films helemaal door te praten. Het is gewoon genieten van een kleine Michael met zijn broers en hoe die groot wordt. En ja, het is gewoon een icoon. Dus wel, die mag je zeker niet missen.
0: Wel een beetje geromantiseerd, begreep ik toch?
1: Maar ja, dat wel. Maar ja, films hoeven ook niet altijd precies zo te gaan als het is. Het is ook film, hè?
0: Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar.
1: Ja.
0: En wat heb je nog meer voor me op de agenda staan?
1: Nou, ik heb hem nog niet gezien, maar ik heb toevallig vorige week de eerste even teruggekeken met mijn dochter. Dat is The Devil Wears Prada.
0: Oh.
1: Ja, dan moet je gewoon heen. The Devil Wears Prada 1 is natuurlijk best wel een beetje dat je denkt, daar zeiden ze dingen die je nu niet meer kunt zeggen. Dat mensen met maat 36 dik zijn.
0: Ja, precies.
1: Daar zitten nu, ik heb hem nog niet gezien, maar daar zitten nu dingen in. Daar maken ze ook een beetje een statement van wat je wel niet kan doen tegenwoordig meer.
0: Ja.
1: En dat je dus niet mee hoeft te gaan met schoonheidsideaal wat overal voorbij komt. Maar wees gewoon jezelf en dan kom je er wel.
0: Zou je dan een beetje zeggen dat waar het voorheen een beetje een portret was van de modewereld, proberen ze daar nu een beetje een tegenbeweging op te creëren met die film?
1: Ja, juist inderdaad.
0: En zijn er nou nog films die binnenkort gaan verdwijnen, waar je echt nog even naartoe moet, om die moet je zien in de bioscoop?
1: Ja, eentje die moet echt iedereen zien. Dat is de Britse film I Swear.
0: Ja.
1: Ik vloek. Dat gaat over een jongen die wordt zwaar gebeurd verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft rond zijn 10e jaren ontwikkeld die Gilles de la Tourette. Dus hij begint te vloeken, te tieren en de spastische bewegingen te maken.
0: Ja, van die tics, hè?
1: Ja, en dan, hij wordt dus helemaal gevolgd totdat hij groot is.
0: Mm-hmm.
1: En het is mooi, want het is een waar gebeurd verhaal. En hij gaat op een gegeven moment, zorgt hij ervoor dat zijn ziekte, want het is niet erkend,
0: mm-hmm,
1: dat mensen begrip krijgen voor wat hij heeft. Want hij is niet de enige. En het is zo'n hartverwarmende film. En ja, gewoon, dat is een massie. En die draait nog op 12 mei nog één keer.
0: Oh ja,
1: dus die mag je echt niet missen.
0: Oké. Bijzondere film dus in de gaten te houden.
1: Ja,
0: en er zijn natuurlijk ook een hele hoop films die uitgaan komen aankomende zomer. Is er eentje waar jij specifiek naar uitkijkt?
1: Ja, ik ben al wel misschien 50 plus, maar ik kijk enorm uit naar Toy Story, de vijfde.
0: Dat snap ik wel,
1: serieus.
0: Ja. Maar weet je al een beetje wat we ervan kunnen verwachten?
1: Ja, dat is dus ook echt heel slim gedaan van Disney. Want dat meisje, dat krijgt een iPad.
0: Oh.
1: En die is dus alleen maar gefixeerd op die iPad. En dat speelgoed waar ze mee speelde, dat ligt gewoon in een doos.
0: Ook weer zo'n kleine steek naar de maatschappij eigenlijk dan.
1: Ja, precies. Dus ik kijk er echt enorm naar uit. Daar heb ik heel veel zin in.
0: Dat snap ik wel. Ja, eerste dag dat je hem kan kijken, zit je dan al in de zaal?
1: Ik hoop al iets eerder eigenlijk.
0: Oh, dat je mij een voorpremière stiekem eventjes...
1: Nee, ik zit er binnen op vakantie in Engeland. En daar draaien ze dus meestal dingen wel iets eerder. Dus,
0: Kijk, dat is de hele erge luxe, klinkt dat.
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja, en zijn er nu nog films die nu nog in de bioscoop draaien, waar misschien wat voor een nicher publiek wat interessant is?
1: Nou, ik hou ook heel erg van documentaires.
0: Ja.
1: En die werden niet veel vertoond in Castellum, maar daar gaan we een beetje verandering in brengen.
0: Okay,
1: en ik hoop dat de bezoekers dat waarderen. Er staan er een paar op de agenda, maar eentje die draait niet op veel plekken in Nederland. En dat is ook een waar... Nou, de documentaires zijn over waar gebeurd. The Day Iceland Stood Still.
0: En waar gaat die over?
1: Dat is in 1974 hadden in IJsland alle vrouwen één dag het werk neergelegd.
0: Oh.
1: Dat hele land lag dus plat.
0: Maar,
1: en die mannen waren even in paniek. Want hoezo doen jullie niks? Maar weet je wel, dus dat was... Nou, en eigenlijk is er helaas niet veel veranderd op sommige vlakken.
0: Nee.
1: Maar die vrouwen die dachten van klaar ermee even.
0: Om een soort statement te maken van, zie je, wij zijn wel gewoon nodig.
1: Wij zijn nodig inderdaad. En wij worden zo ondergewaardeerd als huisvrouw, als medewerker, als van alles.
0: En wat kan je al verklappen wat er dan daarna die dag gebeurde? Of maak je dan een spoiler voor heel die documentaire?
1: Nou, je ziet dus gewoon de mensen van toen zie je ook in beeld. Maar wat ze heel erg voor het onderwijs voor de meisjes, carrière mogelijkheden, dezelfde betalingen voor dezelfde functie. Mm-hmm. Ja, aan het eind zie je dat ook allemaal welke kansen de meisjes van nu krijgen in tegenstelling tot toen.
0: Ook heel dus, vet.
1: Ja. Ja, is echt een aanrader.
0: The Day Iceland Stood Still heet hij, hè?
1: Yes.
2: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Goedenavond, het is 7 uur hier op Studio Alphen. Zometeen na tafel, eerst het nieuws van de NOS.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
3: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
2: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
3: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
2: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
5: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu
7: Natafelen.

0: Die twee zijn hier niet toevallig. Dat verzeker ik je.
1: Hele fijne hallo, motherfuckers.
2: Hey, boefjes.
3: Dit zijn de Kwajongens van de Alfse Radio. Dit is Natafelen.

Pretty Woman. Goedenavond op deze donderdag 14 mei. Goeie 7 over 7 en je luistert naar Natafelen. Ja, de stofwolken zijn neergedaald. Het eten heb je als het goed is net achter de kiezen. En na een drukke werkweek leef je langzaam toe naar het weekend. Nog een dagje en dan is het tijd om lekker onderuit te gaan zitten. Dat doen we vanavond ook al even tot een uurtje of 9 gaan we.

De avond af met een heerlijk toetje en alles ertussen wordt een feestje, dat kan ik je wel vertellen. Vanavond doe ik dat alleen. Joris, die is even afwezig, die is aan het genieten van Hemelvaartsdag. Maar ik ben er, mijn naam is Kevin Valk en we maken er gewoon wat leuks van met elkaar. Bijvoorbeeld met de Counting Crows.

0: En halverwege.
1: Ja, dit weekeinde, volgens mij vanaf morgen, staan ze in de Gelredome is het. En dan treden ze op, ja, weer een grote concerten. En dat is voor hen natuurlijk al een hele overwinning dat ze daar kunnen staan. Halverwege hoorde je nu hier op Studio Alfa. Goedenavond, je luistert naar Natafelen. Ik hoop eigenlijk dat je er lekker bij zit. Ik heb toch nog even, ja, toch alvast een glaasje water gepakt. Want hoewel we zometeen, klein foutbakkie wel mogen drinken. Is dat goed om te combineren met gewoon iets dat echt hydrateert, weet je wel? Dat moet je niet vergeten. Pak er ook wat water alvast bij en dan komen we er vast met elkaar uit. Dan heb ik het straks ook nog even met je over grutto-eieren. Ja, grutto-eieren. Het is ook niet iets waar ik per se elke dag verstand van heb of iets over lees. Dus is toch even belangrijk.

0: Precies, en je hoort het allemaal hier na tafelen.
1: Ja. Ja. Je weet dat ze er gewoon altijd bij zijn, hè? Nou. Zeg maar, kom op. Waar hebben we mee te maken?
2: Koffie aan de hand.
1: Nee, joh.
2: Eén melk in suiker. Geroerd en al.
1: Oh, wat een luxe, zeg.
3: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten.
1: Ja, we gaan de after dinner dip wegspoelen. Met een heel lekker Fausta bakkie.

0: Nee. Kijk. De eerste indruk is romig.
1: Ah, zeer romig bakkie koffie. Juist op het moment dat je je eten achter je kies hebt, dat je denkt, zo, nou, het begint allemaal het opboeren, hè, dat seizoen is begonnen van de avond. Dan is het goed om dat allemaal even weg te spoelen. Of als je een wat plofferige buik hebt, weet je wel, dat het allemaal op springen staat. En dat doen we dan met een kopje koffie. Niet een normale, nee, dat zou wel heel saai zijn. Er gaat zoveel mogelijk melk en suiker in. Het is een koffie verkeerd. En dat doen we aan de hand van een heerlijk fout plaatje vanavond. Eentje die ik eigenlijk gewoon niet zo serieus kan nemen. Het zit in de categorie Eurodance. En ja, het is wel een hit geweest. En misschien moet je het wel ietsje serieuzer nemen dan ik. Maar elke keer als ik deze plaat hoor, dan denk ik toch, waar zit ik nou eigenlijk naar te luisteren, weet je wel? Dus vandaar dat Mr. President...
2: Koffie verkeerd.

0: Taxi. Oh, lekker zeg. Goedenavond. Op deze donderdag 14 mei, hemelvaartdag. Het is een vrije dag geweest. Ik hoop eigenlijk dat je daar ook gewoon lekker gebruik van hebt gemaakt. Het was eind van de middag toch nog redelijk zonnig. Dus hopelijk heb je je vermaakt op dat gebied. Het is vandaag in ieder geval ook in het nieuws voorbij gekomen dat de grutto-eieren, uitgebroed in AV Fauna, een soort reddingsplan zijn voor kwetsbare kuikens. Ja, 160 Friese grutto-eieren worden daar uitgebroed voor een groot onderzoek naar de nationale vogel. Er zijn al meer dan 50 kuikens uit het eigen kropen en onderzoekers willen weten waarom jonge grutto's hun eerste kwetsbare weken vaak niet overleven. Ze zijn overigens door de vrijwilligers van de Bond Friese Vogelwachten zijn ze naar Avifauna gebracht en ze zijn ook verzameld uit nesten waarvan de kans klein was dat ze succesvol zouden uitkomen. Maar goed dat ze achter de schermen hier in Alphen aan de Rijn alsnog zijn uitgebroed. En dat is dan ook in een speciaal ingericht broedcentrum met volières. Dus dat is een ingewikkeld onderzoek. Maar toch mooi dat we daar met heel de gemeente een bijdrage aan kunnen leveren. En dan politiek nieuws, want wethouder Gerard van As gaat stoppen. Ja, ondertussen alweer 81 is hij. Na in totaal zo'n 23 jaar als wethouder actief te zijn geweest, stopte hij ermee voor zijn partij Nieuw Elan. Hij laat het deze week weten. Hij zal ook geen rol als raadslid vervullen. En daarmee is Geert-Jan Schotanus en Yvonne Peters zijn de mensen die door Nieuw Elan worden voorgedragen als wethouder tijdens deze formatie die nu bezig is, hè. Gerard van As zal wel nog als adviseur werkzaam zijn, maar dat is dan ook het enige dat hij doet. Hij is sinds 2014 wethouder in onze gemeente, maar vervulde die functie eerder ook al tussen 1982 en 1993. Dus daar zat ook nog een stuk tussen. En uiteindelijk veelal bekend om zijn bouwprojecten, vernieuwing van het Alphense Centrum en ondertussen ook natuurlijk de gnephoek die er moet gaan komen. Dus hij gaat het stokje overdragen aan Yvonne Peters, die in KGM Brasum eerder voor de VVD actief was en ook dezelfde portefeuille daar had. Dus die heeft genoeg ervaring, zou je kunnen zeggen. En dan nog even nieuws over het Schildpaddencentrum hier in Alphen aan de Rijn. Die is al bijna 5 jaar dicht voor bezoekers. En dat lijkt voorlopig ook niet te gaan veranderen. Sinds de coronatijd hebben ze eigenlijk de moeite mee om de ventilatiesystemen zo aan te passen dat er mensen naartoe kunnen komen. Ik weet nog, als kind ging ik daar met de WSO bijvoorbeeld wel eens naartoe. En dat kon je allemaal rondkijken bij de schildpadden. Dat was altijd vrij indrukwekkend. Al moet ik ook zeggen dat je dan nadat je een paar schildpadden hebt gezien, dat je ook alweer denkt, ja, is dit het nou?
1: Goed verhaal.

0: Nederlands talent in de vorm van Charlotte. En Scattered to Dust.
1: Studio Alphen.
0: Deze weken, de Natafel goedgekeurd, hoor je dus extra vaak hier na tafel op donderdagavond op Studio Alphen. Dat is fijn. Ja, zometeen krijg je nog even een guilty pleasure. Echt een enorme guilty pleasure van me te horen. Het is vandaag Hemelvaartsdag. Ik weet niet of je nog op pad bent geweest. Het schijnt dus traditie te zijn om wel allemaal marktjes en zo te kunnen bezoeken. Maar ik heb toch het idee dat we het een beetje verloren zijn, hè, deze dagen. Om rondom Hemelvaartsdag echt grote activiteiten te organiseren. Maar goed, hopelijk heb je het een beetje naar je zin gehad op deze vrije dag. En was het relaxed.

in you. Ja, dat is eigenlijk stiekem best lekker. Hè? En dan heb je nog niet eens die ene enorme guilty pleasure van me gehoord. Want heel eerlijk. Ja, er is een band. Heeft niet per se een naam, die band. Die heeft ook niet per se hele goede muziek gemaakt. Ik bedoel, het is niet zo dat de kwaliteit ervan afspat. Maar ergens is goede, foute, enigszins foute platen maken ook een kwaliteit. Zo zou je dat kunnen benaderen. En deze is daar wel een perfect voorbeeld van. Want of ze nou echt Frans kunnen, dat vraag ik me nog altijd af. En in Volendam kun je dat...

0: En mon amour. Goedenavond, je luistert naar Natafel hier op Studio Alphen. En ja, ik ben vanavond even alleen op deze donderdag 14 mei. Mijn naam is Kevin en Joris, waarmee ik hier normaal gesproken zit op die heerlijke donderdagavond. Die is aan het genieten van zijn vrije hemelvaartsdag. En dat op een dag waar we werden geconfronteerd met een filmpje. Waarin artiesten werden bekendgemaakt voor de WK-finale. Ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar de WK-finale van het voetbal deze zomer in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Ja, daar is voor het eerst een halftime show. Dus ergens in de rust van de voetbalwedstrijd gaan de artiesten optreden. En er was dus een filmpje.
1: Papa, Madonna! Je Elmo loves Madonna!
2: Dat is een fantastic idea.
0: Dat is dus Chris Martin die je nu hoort. Met meerdere mensen van Sesamstraat. Elmo. Cookie Monster.
2: That's a brilliant idea.
0: Chris Martin van Coldplay overigens.
2: How do we get hold of BTS?
0: Dan hebben ze het over BTS bijvoorbeeld. En op deze manier maken ze dan bekend welke artiesten daarin voorbij komen. In die halftime show. Ja, de 19e van juli of ze dan mee willen doen aan de finale halftime show. Bla bla bla. Nou, dat gaat dan nog wel even door hoor, want het filmpje duurt bijna 2 minuten. Kijk hem even online als je wilt zien hoe dat er allemaal aan toe gaat. Maar uiteindelijk wordt dus bekendgemaakt dat Madonna, Shakira en K-popgroep BTS de halftime show verzorgen. 19 juli dus. 19 juli. Ja, dat zeg je misschien niet heel veel. Maar how can I make this about me? Ik ben dus zondag 19 juli jarig. En nou weet ik toevallig dat mijn favoriete voetbalclub op dezelfde dag jarig is als ik. Dat brengt al veel geluk in het leven. Maar ik, toen ik hierachter kwam, kwam ik toch ook tot de conclusie dat we dan eigenlijk maar één optie hebben straks op dat wereldkampioenschap. En dat is natuurlijk dat we wereldkampioen worden.
3: Reggae, dat is een manier van denken.
4: Na tafel.

0: is van mij.
1: Van 7 tot 9 schuiven ze ongevraagd bij je aan. Dit is Natafel.
2: De groene normaal.

0: goedenavond. Je luistert naar Natafelen, fijn dat je erbij bent. Ik heb nog even een tip voor je. Want Femi is een bandje dat nog geen 1000 maandelijkse luisteraars heeft op Spotify. Maar ik wil graag aan je voorstel, want het is gitaargedreven alternatieve folk, zoals we dat dan mooi mogen noemen, geïnspireerd door artiesten als Bob Dylan, Joni Mitchell, die je bijvoorbeeld vanavond ook eerder hoorde, Big Thief. En het is prachtig, het is een band, maar het is volgens mij ook een solo-artiest die zelf als een soort singer-songwriter schrijft. En ze maakt een mooie muziek en daarom in de categorie...
1: Bij Natafelen houden we van onbekende muziek. Ken je deze al?
0: Femi vanavond en Driving.

0: zit je gezellig te eten. Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo ontspannen. En op de achtergrond...
1: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Alphen.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Goedenavond, 8 uur geworden hier op Studio Alphen. Zometeen cultuuragenda hier na tafelen. Eerst het nieuws van de NOS.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
5: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze mannen in Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
4: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
6: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van aan staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
4: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier.

0: Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie Band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto.
1: Ja, dit nieuws kennen we natuurlijk al. Dat is vorige week geweest. Dus we gaan gewoon lekker door met het programma.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Na tafelen.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

In de categorie gezellige muziek, Rob de Nijs, een zondag. Goedenavond op deze donderdag 14 mei. Ben je er nog altijd bij hier tijdens het natafelen op Studio Alphen. Ondertussen alweer meer dan 8 over 8. En ik hoop dat je al een uurtje lekker zit te luisteren. Er goed bij zitten aan de keukentafel, misschien wel aan het natafelen. Het kan nog een uurtje, straks natuurlijk een heerlijk toetje. Alles ertussen hebben we bijvoorbeeld het over een nieuwe release die eraan komt. En zometeen even een stukje cultuur, want ik ga je toch even voor twee op pad dit weekend. We gaan het over een cabaretier hebben.

0: cultuur. De cultuuragenda. Normaal gesproken schreeuwen we altijd met z'n tweeën. Dat voelt toch iets beter dan in mijn eentje. Maar goed, vanavond ook weer een cultuuragenda. Wat kun je doen in Alphen aan de Rijn en omstreken op het gebied van culturele uitstapjes? En te beginnen bij morgenavond. Ik moet overigens twee dingetjes gaan doen. Dus je hebt er twee van me te goed. Morgenavond om 7:15. Dan is het zover in Castellum staat. Wat mij betreft een van de leukste cabaretiers van ons land. Voor 23,50 kun je er al naartoe. Fabian Franciscus heet hij. Eigenlijk gaat het over of je de beste versie van jezelf zou willen zijn. Met alleen maar hoogtepunten. Dat gaat niet. Dat is eigenlijk waar die show over gaat. Dat is lastig. Hij heeft zich ondertussen zichzelf net een beetje geaccepteerd. Met alle ongemakkelijkheden, rafelrandjes en vreemde eigenschappen. En dan moet hij opeens de beste versie van zichzelf zijn. Nou, lekker dan. Maar hij gaat het proberen voor de show. Dus dat is eigenlijk wat het is. De best of versie van Fabian Franciscus. Het is een cabaretier met autisme spectrumstoornis. En dat maakt dat het ongelooflijk leuk is om in het hoofd van de beste man te kijken. Hoe dat nou precies dan eraan toe gaat en alle ongemakkelijkheden en wat hij gewoon lastig vindt in de maatschappij waarin we in leven, maar op een grappige manier. Want er zijn heel veel dingen waar je als autist tegenaan kan lopen die eigenlijk stiekem best wel grappig zijn en waar we in eerste instantie altijd denken bij autisme. Maar moeilijkheden kan je daar ook gewoon flink om lachen. Morgenavond dus Fabian Franciscus in Theater Castellum. Zondag in Park Villa, 'smiddags om een uurtje of drie. Ook daar zijn gewoon nog stoelen voor overigens. Ik zit even te kijken hoeveel het kost, maar dat kan ik niet eens vinden. Dus dat zal dan wel heel erg meevallen. €11. Voor echt de allerkleinste, Klein Amsterdam Producties. Ja, ze maken muzikale en beeldende theatervoorstellingen voor 2+. Dus kinderen van iets meer dan 2 jaar. Op basis van het populaire prentenboek Gewoon Zoals Je Bent. Kleine Snuf kan niet in de rij lopen. Er is ook zoveel te zien. Daar gaat het eigenlijk over. Dan zie je op een plaatje dat erbij staat. Want het is een kinderboekje, dus dat heeft altijd van die mooie plaatjes. Gaat het om een olifantje. Dus dat is hartstikke schattig. En in de beeldende theatervoorstelling word je meegenomen in de belevingswereld van het kleine olifantje. Terwijl hij steeds maar weer wordt teruggefloten. Ja, maar Snuf is lekker eigenwijs. Doet het anders. Hij mag er zijn. Gewoon. Zoals hij is.
1: Bij Natafelen houden we van onbekende muziek. Ken je deze al?

0: Nou, dat valt heel eerlijk gezegd vies tegen. Ik ken het helemaal niet zo goed. Ja, Sam King is een Amerikaanse singer-songwriter. Hoe noem je dat eigenlijk? Gewoon iemand die gewoon lekker muziek maakt. Geïnspireerd door Linkin Park, Arctic Monkeys, The Beatles. Allemaal grote artiesten. Ondertussen heeft hij zo'n 40.000 maandelijkse luisteraars op Spotify. En is dit zijn meest gestreamde liedje. Hij gaat al richting de 1 miljoen. Dus met dit liedje doet hij het goed in ieder geval. En ik hoop dat hij dan nooit eens nog eens naar Nederland komt. En dat hij toch de wereld verovert. Dat zijn toch altijd leuke dingen als een artiest. In deze categorie ken je deze al. Waarin we graag muziek aan je voorstellen die niet per se nieuw is, maar wel onbekend. Als die dan uiteindelijk doorbreken. Ja, en soms dan zijn het artiesten die helemaal allang die carrière achter zich hebben liggen. Of bijvoorbeeld bassist zijn in een grote band, maar daarnaast een kleine solo carrière hebben. Ja, of het dan echt doorbreken nog mogelijk is, dat weten we niet. Maar voor Sam King ligt de wereld nog aan zijn voeten.
1: Het eten is op. De borden zijn leeg. De avond is jong.
0: Ja, eigenlijk best wel.
1: Dus wat

Hey, ik zie nu dat die Sam King gewoon allerlei instrumenten kan bestelen. Drums, gitaar, van alles. Hij doet het allemaal zelf. Ja, dat wist ik niet. Nou, dat is leuk. Over nieuwe...

0: jaar na jaar de nieuwe single van haar in aanloop naar een nieuw album. Het moet allemaal wat elektronisch en muzikaal wat nieuwer klinken. Ik ben benieuwd. Release
1: me. Let's get ready to rumble.
2: Nieuwe muziek ligt voor je klaar.
0: Ja, het gaat over gloednieuwe muziek in dit programma Met Alle Liefde. We hebben natuurlijk die natafelen goedgekeurd. Eens in de zoveel weken een plaat die op een sokkel komt te staan als die nieuw is uitgekomen. Omdat we hem gewoon super vet en goed vinden. En in Release Me alvast de aandacht richting platen die nog uit moeten komen. Maar wel veelbelovend zijn. Soms zijn het albums, soms zijn er simpelweg eerste singles aangekondigd. En voor vanavond geldt dat je weer wakker mag blijven. Want dat is zo. Het is nu donderdag. Maar op Music Release Day vrijdag, dan kun je alweer helemaal los in je Release Radar playlist op Spotify bijvoorbeeld. Dat betekent dus concreet dat als je vanavond wakker blijft tot en met 12 uur, dat je vanaf 12 uur allerlei nieuwe muziek kan luisteren. Nou, nu de tip dus om wakker te blijven voor een man die al lang geleden een hit had. En dan heb ik het niet over een beetje lang geleden, hè. Maar dan heb ik het echt over 1976. Peter Frampton. Ja, met Show Me The Way had hij natuurlijk een enorme hit. En na 16 jaar geen muziek is hij terug. En dat is toch wel even benoemen waard. En toen dacht ik, nou, dat ga ik er dan maar even bij pakken. En ik ben blij verrast. Vanavond zou ik zeker even wakker blijven om naar zijn nieuwe album te luisteren. Want eerlijk gezegd klinkt het, wat we dan nu al van dat album hebben gehoord, bijzonder goed. Er zijn 2 singles uit. En vanavond hoor je in Natafelen de eerste single. En ik vind eerlijk gezegd gewoon al vanaf het eerste moment dat je hem aanzet.

dan denk je gewoon, ja, dit is lekker. Het is Buried Treasure. Peter Frampton en Bam Montage. In aanloop naar zijn nieuwe album dat vanavond uitkomt. Dus ik zou zeggen, luister lekker mee. En blijf ervoor wakker. Hier alvast een sneak peek.

Paul McCartney en Days We Left Behind. En dat is een prachtig nieuw liedje van hem in aanloop naar een nieuw album. Over nieuwe muziek gesproken. Hè? En ik vind het ook bijzonder om die man te horen. Hij is 86 uit mijn hoofd. En dan nog steeds in ieder geval fit genoeg om muziek op te nemen. En op een bepaalde manier is het ook wel weer typisch dat je dan 86 bent. En een liedje schrijft over alle tijden, alle dagen, alle herinneringen die je achter je hebt gelaten. En toch, het blijft Paul McCartney. Dus accepteren we er alles van. En stiekem is het best een mooi liedje. Goedenavond, welkom bij Natafelen. En ik heb eigenlijk alleen nog maar fijne muziek voor je. Straks bijvoorbeeld ook nog eens gezelligheid van Feline, die er vanavond weer is. Dus dat wordt leuk. En dan gaan we het ook nog wel eens hebben over die enorme generatiekloof die tussen ons leeft. Eerst heb ik het graag met je over een van de grootste albums aller tijden, namelijk Rumours van Fleetwood Mac. 1977 komt dat album. En het is legendarisch natuurlijk om heel veel redenen, met fantastische liedjes erop, waaronder The Chain, het enige liedje waar alle bandleden van Fleetwood Mac in de gehele historie en in alle samenstellingen van de band aan mee hebben geschreven met elkaar. Dat. Maar het is ook een liedje dat juist door één iemand helemaal alleen is geschreven. Namelijk door Christine McVie. En je kent haar stem sowieso, ook als je het hoort. Maar daarnaast heeft ze, nou ja, op heel veel liedjes meegezongen. Don't Stop en zo, dan hoor je er ook, Dreams ook. En het bijzondere aan deze plaat is, Moet je voorstellen. We lopen met elkaar een theaterzaal in. Zo, hupsakee, zo. Dit is net zo'n podcast, weet je wel, met van die sfeergeluiden. We lopen met elkaar een theaterzaal in, een concertzaal. En voor je op het podium zit een vrouw achter een piano. En om haar heen zijn allemaal microfoons op een afstand gezet. En om ergens 2:00 PM beginnen de opnames. Keer op keer speelt ze op die piano

Jungle, de laatste single. En het is zo fijn, want ze komen ook weer met nieuwe muziek. Het is een feestje eigenlijk, als je er zo over nadenkt. Hè? Al die fijne muziek achter elkaar. Sowieso een aantal, maar ook alles wat er nieuw uitkomt. Het is iets om naar uit te kijken. Zometeen Fellini in de studio. En ik heb nog een fantastische versie van Paolo Nutini live voor je, akoestisch. Nu TLC even wegglijden, glibberen. Misschien wel van de waterval, want daar zingen ze over in Waterfalls, logischerwijs. Goedenavond.

Paolo Nutini en Last Request en een live soort studio akoestische versie. En eerlijk gezegd, het is gewoon net iets mooier dan de albumversie. Dus ik laat hem graag aan je horen hier in Aantafelen, het zoetste van de avond.

0: hè? Ja, dat was hem alweer voor deze donderdag 14 mei. Bijna 8:55. Gelukkig eindigt het hier niet op Studio Alfa. Goedenavond, Feline.
1: Oh, nu heb ik de verkeerde microfoon.
2: Mag ik niet meepraten?
0: Jawel, maar ik dacht gewoon, Joris zit hier ook. En dan heb ik altijd andere schuif. Maakt niet uit. Maar goedenavond.
2: Goedenavond. Eindelijk ben ik er weer, jongens. Het is een maand geleden of zo. Kevin zei ook al, kon je de weg nog vinden? Gelukkig wel, ik ben er. Dus dat is allemaal goed gekomen.
0: Gelukkig is het een warm bad hier altijd bij Studio Alfa. Ontvangen we je met open armen.
2: Ik kom daar binnen. Zo, kon je de weg wel vinden nog? Of,
0: ik zei het ook en dacht ik, nou, lekker vriendelijk weer van je val.
2: Ja, ook goedemorgen. Ja, fijn maar, om jou ook even te zien.
0: Ja, precies. Dus met veel liefde en plezier ontvangen we je hier bij Studio Alfa. Goed. de vraag is altijd die we even behandelen, zo richting negenen. Gezien het feit dat wij, Joris en ik in het specifiek, en in het bijzonder heel erg oude lullen zijn. En jij ongelooflijk bij tijds.
2: Ongelooflijk.
0: Jij bent van het nu.
2: Ik ben van het nu. Ik hoor er helemaal bij.
0: Jij bent anno 2026.
2: Ja.
0: Hebben we altijd iets wat we meenemen? Muziekje, miempje, tv-tune, weet ik van wat het is. Jij hebt iets meegenomen vanavond. In welke categorie valt dit?
2: Oh jeetje. Categorie... het is een best wel lange meme eigenlijk.
0: Oké. Okay.
2: Maar het is echt top. Ik vind het echt top.
0: Nou, dan gaan we er maar even naar luisteren. En dan is de vraag of ik het ken. Dat is het een beetje, hè?
2: Ja.
3: Kan ik wel wat vragen?
4: Jazeker.
3: Heeft u nog mooie voornemens dit jaar?
4: Mooie voornemens dit jaar? Ik zou wel wat minder willen schelden.
3: Oh, wat voor scheldwoorden gebruikt u dan?
4: Baggemeil, kokosmakroon, bosbaviaan, Aziatische blauwe bladtyfus, Siamese bafbek, kringspier, kietelnicht, bilzweet zwemmen, kuddekut. Luizenbroeier, bloedpoepende indiaan, greppelheks, pixelrukker, stoma beffer, broodpoot, paashaarschama verzamelaar, peuterpenis, conjo, tyfushond, teringjantje, loempia, pik omhoog, lomperik, takkenstrol, naaldschobber, pijpelino,
0: nog heel idioot even, natuurlijk. Nog een paar dan.
4: Klinkt wel lekker eigenlijk. Ik kan beter gaan afvallen, denk ik.
0: Oh, wat een woord.
2: Ik vind het zo mooi dat die interviewer, je hebt nu geen beeld, maar het beeld erbij, die interviewer is gewoon in shock. Die staat daar gewoon met open mond en het blijft maar doorgaan. Hij blijft maar doorgaan. Hij wil ondertussen wat zeggen, maar hij blijft maar doorgaan.
0: Er zit ook vrij bij dat normale versie, tyfushond en conjo, daar kan je nog wel mee, maar voor de rest?
2: Maar ik heb geen idee hoe je erbij komt.
0: Ja, oké, maar wat voor man zegt dit eigenlijk?
2: Ja, ik denk een Rotterdammer.
0: Oh, ja.
2: Een stevige Rotterdammer. Hij zegt ook, ik kan beter gaan afvallen. Dat vind ik wel mooi. Het is gewoon, elk jaar stuur ik dit met al mijn vrienden in een groep. Zeg van, goede voornemens. En dan weer een maand later horen we allemaal gescheld worden van elkaar. Want dan denk ik, dat komt uit die video.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Ja, goede voornemens. Ik heb ze nooit, dus het is op zich wel leerzaam dit. Ik kende dit vaag.
2: Aha!
0: Dus het is een soort van ergens in mijn core memory zit waarschijnlijk iets van een lampje dat ging branden. Maar niet veel hoor.
2: Nee?
0: Nee, dit was weer zo'n gevalletje. Kevin was er al niet echt bij tijd toen dit voorbij kwam. Uit welk jaar komt dit?
2: Ik heb geen idee.
0: Oh. Nou, dan is
2: ik
0: dat...
2: Ik haal mijn memes meestal van TikTok.
0: Ja, precies.
2: Dat kan van alle tijden zijn.
0: Scoop.
2: Wat?
0: Ik heb dus sinds 2 weken TikTok.
2: Nee joh!
0: Ja.
2: Je hoort helemaal bij.
0: Ja, ik heb denk ik 2 keer opgekeken.
2: Oké.
0: En het is eigenlijk voor werk.
2: Mm-hmm.
0: Maar ik ben nu toch een soort van een beetje modern aan het worden.
2: Hoe bedoel je, TikTok is voor werk?
0: Ja, ik... Goed, voor de luisteraars is dit super oninteressant. Maar ik plaats video's op TikTok.
2: Oh, wat leuk!
0: Want dat is mijn werk, onder andere. Goed, want je maakt radio en dan moet dat ook weer ergens...
2: Maar je vindt het niet leuk?
0: Ik vind video's maken leuk, maar ik vind TikTok kijken totaal oninteressant.
2: Maar dan is je algoritme nog niet goed ingesteld.
0: Ja, maar ik ga toch geen moeite doen om mijn algoritme in te stellen?
2: Nee.
0: Dat vind ik zo zonde. En ik heb op Instagram al een prima algoritme waar ik helemaal niks mee kan. Dus dat is, dat vind ik al meer dan voldoende. Goed, Feline, zit er nog wat leuks in je show vanavond? Los van het feit dat het natuurlijk elke donderdagavond met jou gezellig is.
2: Ja, dat is altijd leuk. Ik heb oma weer even gebeld. Dus oma heeft leuke raps ingezongen. Dus zeker gaan luisteren.
0: Oh, nou, ik heb er alweer helemaal zin in.
1: Ik ook.
0: Lekker zeg. Nou, veel plezier zometeen.
2: Dankjewel.
0: En voor mij tot volgende week. Dinsdag ben ik er ook gewoon weer.
2: Yeah.
0: Vanaf 7 dan ook.
2: Jeetje.
0: Met Kevin's platenkamer. Nu de laatste plaats van mij. Thundercat en Mac Miller. She knows too much. Fijne avond.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
3: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and deliver a Labour message.
2: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
4: We hebben gewonnen!
5: Het beste moment vandaag.
6: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
4: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
2: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leen Bakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.

0: hele goede, fantastische, fijne avond. En wat fijn dat je weer luistert naar Feline. Oh. Het jongerenprogramma speciaal voor jongeren en ouderen die stiekem maar even jong willen zijn. Mijn naam is Feline Valen en ik zit hier vandaag niet alleen in de studio. Want bij mij zitten...
1: Mees en
2: Flores!
0: Mijn twee beste vrienden. En jongens, als je denkt, het klinkt een beetje raar. Ik had niet genoeg tijd en ik kon geen koptelefoon vinden voor Flores. Dus die zitten nu heel romantisch samen aan één koptelefoon te luisteren en één microfoon te delen.
1: Ja, gelijk. En een feitje van de week, toch?
0: Een feitje van de week, toch? Maar vandaag staat de uitzending in het thema van de examens.
2: Oh. En dan gelijk mijn feitje daarbij aansluiten.
0: Ja.
2: Is het in mijn examens?
0: En hoe gaat het?
2: Oei. Ik ben op de helft, ik heb nu 3 examens gehad. Moeten er nog 3? Ja, ik heb volgende week dinsdag wiskunde, jongens. En ik denk dat ik doodga.
0: Ja, is het zo?
2: Ik denk dat ik die toets inkom huilend en uitkom ook huilend.
0: Oh, dat is fijn.
2: Want,
0: maar ik dacht dat het wel goed ging, joh.
2: Ik heb dit jaar alleen maar 4 gehaald voor wiskunde.
0: Oh my
3: god. Serieus?
0: Ja, dat...
2: Vind je dat grappig?
0: Nee.
2: Niet namelijk, hoor.
0: Nee, ik vind het niet grappig.
3: Je moet hem bijstaan. Je moet vertrouwen geven dat die wiskunde toets wel goed
0: Schat, je gaat het halen als iemand het kan van ons drieën. Maar dan is het oprecht. Dan is het wel volgens.
2: Dat klopt. Ik ben heel goed in wiskunde.
3: Ja, ga je nou opeens daar naartoe?
0: Ik maak even een klein rennetje.
2: Praat gewoon zonder geluid.
3: Ja, maar dan hoor je niet het mooie achterdeuntje.
2: Dat vind ik misschien ook wel fijn ergens.
0: Maar ik heb dus nooit examen gedaan. En ik wist helemaal niet dat dat gewoon een maand duurt.
2: Oh, sorry.
0: Huh? Ik wist helemaal niet dat dat gewoon een maand duurt. Je bent gewoon een maand lang gevangen of zo.
2: Ja, ik begon 8 mei en ik ben eindig 26 mei.
0: Wat zielig. Ik vind het echt heel zielig.
2: Gewoon verspreid over 4 weken.
0: Ja, arme jij. Ja, maar gelukkig...
3: Er zijn een hoop mensen die al eerder klaar zijn.
2: Ja, en dat is heel vervelend. Zeg maar, vrienden van mij zijn de 21ste of de 19e al klaar.
0: Ja.
2: En die kunnen dan vanaf dat moment gewoon vol gas niet van het leven. En dan moet ik nog de hele dag thuis zitten een beetje te leren.
0: Ja, dat is wel echt goed.
2: Ja.
3: Dan word je meegebracht, dan kan je eigenlijk geen eens.
0: Maar laten we heel even eerlijk zijn.
2: Ja, daar ben ik heel slecht in om mee te zeggen.
0: Maar wat mis je nou eigenlijk? Je mist bier en vrouwen. Nou, geloof mij, je hebt de tijd genoeg om dat nog te gaan krijgen.
2: Maar dat representeert zeg maar de helft van mijn leven. Vooral bier.
0: Oké. Anyways.
2: Nee, het is toch gewoon frustrerend om te zien dat al jouw vrienden lekker de hele dag aan het doen zijn wat ze willen. En dat jij nog vast zit aan natuurkunde.
0: Hoe denk je dat ik mij voel?
2: Jij hebt ervoor gekozen om mee te doen.
0: Ja, oké. Fair. En ik ben er nog steeds blij mee. Jongens, ik kan het iedereen aanraden. Maar, feitje van de week, Mees.
3: Dat is een goede vraag. Even kijken. Nou, ik zit niet in de examen. Maar, dan moet ik...
2: Oh, reisweek.
1: Oh ja.
0: Hoe was reisweek?
3: Vorige week ben ik naar Londen geweest.
0: Ja.
3: Voor reisweek. Het was echt geweldig. Het was echt heel leuk. Het was, de hele tijd was ik eigenlijk met Bessie, Hakop, Paul en Almir. En Bessie die was zo grappig. Dat slaat echt helemaal nergens op. Hij was echt alleen maar aan het kloten. En ik laat jullie zo meteen nog wel, zeg maar jullie twee, laat ik nog wel een paar filmpjes zien van deze Bessie. Maar het was echt tal toe grappig.
0: Wat dus, was leuker? Was Duitsland leuker? Want hij is voor de tweede keer gegaan.
3: Nou
0: was Duitsland leuker?
3: In Londen, want ik was daar langer.
0: Ja, oké.
2: Want mee door Berlijn werd hij naar huis gestuurd.
0: Ja, maar daar hebben we het niet meer over, joh.
3: Daar hebben we
0: niet
3: de tweede avond.
0: Oh my god.
3: Kijk, we kwamen aan, dan ben ik 1 avond gebleven.
2: Toen hebben we heel erg.
3: En de avond daarna werd ik weggestuurd, zeg maar. Kreeg ik het nieuws dat ik weg moest. En de volgende ochtend...
2: Woensdagochtend zat hij in de trein.
3: Ja, man.
0: Maar jongen...
3: Van fire. Maar dit...
2: Ook iets om mee te maken, jongen.
3: Hè?
2: Ook iets om mee te maken.
0: Ja, dat is waar. Je hebt ervan geleerd, toch?
3: Ja, inderdaad. Ik ben dus...
0: Nu mocht je blijven.
3: In Londen was ik al een jaar gewoon gestopt ermee.
0: Ja.
2: Lekker
0: ja.
2: Man, goed zo. Bezig.
0: Ja. Nou, feitje van de week. Ik was een maand lang even er niet. Ik ben er gelukkig weer. Ik was super druk. Ik was heel druk met mijn examens. Ik ga volgend jaar examen doen, maar ik moet het nu voor de helft ook al gaan doen. Dus ik was heel druk met opnames, voorstelling bouwen, dat soort dingen. Maar ik kan nu zeggen dat ik zit inmiddels in mijn stageperiode. Dus ik hoef... Maar 2 jurkjes op een dag naar school en verder rest hoef ik geen reet meer te doen.
2: Lekker man.
0: Heerlijk, heerlijk. En volgend jaar hoef ik maar 1 dag in de week naar school. Dus ik ben geblest.
3: Lekker man.
0: Heerlijk.
2: Lekker.
0: Dus de zomervakantie komt er bijna aan.
2: Heerlijk. Over 12 dagen heb ik zomervakantie. Ik
0: ja, maar jij bent gewoon vervelend nu aan het doen.
3: Ik nog echt, hoeveel? 2
2: maanden of zo?
3: Ja, dat slaat nergens op.
0: Lekker man. En hebben jullie nog plannen in de zomervakantie?
2: Nou, ik heb dus eigenlijk nog helemaal geen plan. Ik wil nog op vakantie gaan met vrienden. Maar dat moet nog even geregeld worden. Maar nu nog geen plan. Vooral gewoon lekker heel veel genieten van het leven. Even genieten van...
3: Ga gaat ook wel met vakantie mee. Met je ouders?
2: Nee, daar heb ik geen zin in.
0: Ga met mij mee.
3: Nou, ik ga de eerste 4 weken ga ik gewoon naar Spanje, man.
2: Ja, maar ik ben een beetje klaar met dat camping.
3: Oh, nou, ik
2: mijn
3: niet.
2: Ouders gaan nu 2 weken naar de camping in Zuid-Frankrijk. Nou, weet je, dat heb ik nou een paar jaar gedaan. elke keer, ik vind dat kamperen niet zo nice. Want dan word ik wakker in een tent in de ochtend. Ik wil echt niet verwend overkomen, toch? Nee, echt niet. Maar dan word ik wakker in die tent. Die tent staat dan erbij cooling tent. Dus dan hoor dat ze maar kouder zijn. Ik word wakker in een zwembad. In een zwembad van de guts.
3: Ja, tuurlijk.
2: Ja, nou... Weet je,
0: ik moet zeggen, dit is echt waar. Hij stuurde mij toen video's dat hij op de camping was. Dat was echt hilarisch.
2: En het camping is alleen leuk als je vrienden hebt. En lekker met die vrienden de hele nacht gaat kloten. Maar mijn ouders hebben een soort van gevoel om naar camping te gaan waar precies geen Nederlanders zijn. Dus.
0: Oh, okay.
3: Dat is wel echt wel top hoor. Mijn ouders die kiezen altijd de campings uit. Zeg maar. In Spanje heb je heel veel...
2: Zou ik even naar jouw week op de camping komen?
3: Ja, dat kan wel. weet je wie er ook is? Essos.
2: Ah, gezellig.
3: En... Maar dat is echt typisch een camping. Dat is op El Delfin. En dat is echt een typische camping waar echt alleen maar Nederlanders zijn.
2: Dat is toch heerlijk.
3: Kijk, bijvoorbeeld in Italië, daar zijn heel veel Duitsers.
2: Ja.
3: Dus dat is echt kut.
2: Maar Frankrijk zijn ook wel veel Nederlanders, maar het ligt echt aan de camping. Oh, zijn heel veel
3: het
2: Duitsers
3: ligt echt
2: ook
3: aan de camping. Het is echt of een Duitsers camping of een Nederlands camping. Ja,
2: ik heb één zo'n camping waar ik
3: veel wel... Belgen op camping zijn. Maar...
2: Waar ik in het park naartoe ben gegaan, het heet Guionaire. Top camping. Altijd Nederlanders. Altijd genoten, maar dan sta je daarbij, doe meestal dan twee verschillende campings en dan allebei een week en dan sta ik de ene week op de leuk en de andere week niet.
0: Jongens, ik vind het super interessant, maar ik ga de campingpraat stoppen.
2: Oh,
0: jongens,
2: sorry.
3: Maar kijk, daar ben ik dan vier weken en dan heb ik genoeg tijd om matches te maken.
0: Klaar.
3: En twee jaar geleden ben ik daar ook geweest en
0: jongens,
3: zeg maar de mensen die daar toen...
0: Jongens, ik heb er een knopje voor, even kijken.
1: Yo, hey.
0: We komen zo bij jullie terug met de rap van de week en hier is eerst Move Your Body van Marshall Jefferson en sorry hoor, zo... Ja, die. Snap je?
4: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

0: Aan aanzetten weer dan.
1: Oh. Godverdomme.
0: Dankjewel.
1: Het is dat we weer terug zijn na een maand. We moeten nog eventjes een beetje inkomen, jongens.
2: Godzie,
1: je hebt geluisterd naar Intoxicated met Martin Solvaag en GTA. Ja. En ik hoorde naast
0: wel... heb jij een nieuw accentje.
3: Ja, ik vind hem wel leuk eigenlijk.
2: Vervelend, nee.
1: Auw, mijn rechterknie schaafde ik echt heel hard.
0: Dan dat is echt heel vervelend.
2: Dan moet je hoort of je linkerknie slaan. Dan doet de rechter,
1: dan doet je rechter minder pijn. Heb ik nog nooit gehoord. Jongens, waar ik wel veel over gehoord heb, dankjewel voor het bruggetje, is, ik weet niet of jouw TikTok er ook mee en jullie TikTok er ook vol mee staat.
2: Weet je waar mijn TikTok mee vol staat? Met
1: blonde geile wijven.
2: Nee.
0: Blonde geile wijven en scooters.
3: Dat is het enige dat op je view is. Blonde wijven en scooters.
2: Meiden, nee, maar van die video's dat mensen dat belletje krijgen dat ze geslaagd zijn.
1: Ja, maar kijk, dat boeit mij dus niet. Dus daarom heb ik
3: dat
1: niet.
3: Jij dat belletje, zeg maar, dat niet zo positieve belletje krijgt.
2: Dan is dat jouw schuld.
1: Ken je dat ene meisje? Ken je dat ene meisje dat dan zegt, die is dan gezakt en dan zegt ze, leven is geen ponykamp. Ik vind haar echt top. Ik vind haar echt zo
3: die
1: top.
3: Ken ik niet.
2: Ik ook niet.
1: Nou, dat vind ik jammer. Het is echt, dat is ook bizar. Ze is blond en knap. Hoe kan het?
3: Waar ging je trouwens over hebben? Ging je het hier over ook?
1: Dankjewel. Mijn TikTok staat vol met documentaire. Wees alsjeblieft.
3: Is dat vervelend voor de luisteraars?
1: Ja, niet doen.
3: Dat spijt me.
1: Ik ben mijn verhaal kwijt. Fuck jullie al.
3: Wat ga je vertellen over dat op view komt?
1: Op mijn view komt continu overal de documentaire van Michael Jackson die uit is.
3: Oh, heb je die gekijkt?
1: Nee.
2: Die gaan Valine en ik samen kijken, dat zijn ze vanmiddag.
3: Ik moet niezen.
1: Als je luistert, ik ga hem ook met jou kijken, maar jij gaat binnenkort naar Bosnië en ik wil hem echt heel graag zien. Dus ik ga ook met Floris.
2: Tijn, als je kijkt, als je luistert, ik zit 100 meter van Valine af. Toch?
1: Doe even normaal.
2: Wat? Dat is toch...
1: Doe even
3: volgens mij was de afspraak een kilometer, hè?
1: Nou, dat gaan jullie echt zo doen.
2: Nee.
1: In elk geval. Ik heb dus continu die video's op mijn for you. En ik wil hem echt zo graag zien. Maar jullie hebben hem dus ook niet gezien.
2: Nee.
1: Nou.
3: Niet geïnteresseerd, nee.
1: Hoezo ben je niet geïnteresseerd?
3: Gaat het ook over eiland, Epstein Island?
1: Nee. Natuurlijk
2: gaat het
3: hij
2: ook...
3: is daar toch geweest?
1: Ja, maar hij heeft die kinderen erop gehad. En toen heeft hij Neverland gebouwd voor ze.
2: En toen Neverland. Heeft hij ze allemaal verkracht. Ze nooit heerlijk, let's go.
1: Doe eens normaal, Michael Jackson is geen verkrachter.
2: Nou, zou hij nog leven, denk je? Ik denk het wel.
1: Ja, ik weet het niet zo goed. Maar sommigen denken dat hij nog leeft. En
2: Elvis Presley is sowieso nog.
3: Nu niet meer, hoor.
1: Ja, maar die boeit mij allemaal niet. Michael Jackson boeit me wel. Die vond ik wat vet.
2: Noem 3 nummers van Michael Jackson.
1: Smooth Criminal, Thriller en They Don't Care.
2: Nummer 6.
3: Nummer 10. 20.
1: Ja, maar jongens.
3: Noem 1 heel album.
1: Ja, maar jongens.
3: 1 heel album.
1: Nou ben ik er klaar mee. In elk geval, ik dacht dat jullie er ook wel iets van wisten. Maar jullie zijn helemaal ontwetend weer onder een steen aan het leven.
3: Yes.
2: Jammer. Ik ben alleen maar aan het leren voor mijn examens, vriend.
1: Ja, dat is wel heftig.
2: Ja.
1: In elk geval, ik wil hem heel graag zien. Ik had in de reacties gezien, en sowieso mensen die naar de film zijn geweest, zeiden tegen mij... Ja, het is een goede film op zich, maar het hele verhaal wordt niet verteld. Het wordt allemaal roze kleuren gedaan en...
2: Komt er ook een stuk ervoor dat hij dood ging door de overdosis?
1: Dat weet ik dus niet. Ik heb hem niet gezien.
2: Oh ja,
1: maar,
2: zou dat erin komen, denk je?
1: Het acteerspel is heel goed, zeggen ze. En de acteur die dus Michael Jackson speelt...
2: Ik dacht
1: is...
2: al, hoe gaan ze nou Michael Jackson laten spelen terwijl Michael Jackson dood is?
1: Nee, precies. Dus de acteur die hem speelt is dus zijn
2: Oké, maar
1: neef.
2: Hele... Ja, maar ik wou het
1: dat zeggen. Is echt dik.
2: Zijn neef?
1: Ja.
2: Oké, okay, dan.
1: Maar besef dus, hij heeft kinderen en die lijken minder op hem dan zijn neef.
2: Maar ik heb nu wel een hele rare, misschien een beetje onbeschofte vraag.
1: Wat dan?
2: Zeg maar, Michael Jackson is natuurlijk in zijn leven van kleur veranderd. Ja?
1: Ja.
2: Is hij in de film dus getint of is hij blank?
1: Getint.
2: Getint?
1: Ja, getint. En er komt waarschijnlijk een part 2. En dan moeten ze dus gaan kijken van hoe gaan we dat nou fixen. Want ja, inderdaad, hij was eigenlijk uiteindelijk gewoon wit.
2: Ja.
1: Ja, dat wordt ook een beetje raar.
3: Blank.
2: Ja, wel netjes geworden, ja.
1: Gaat hij hem even meer precies.
3: Ja, nee, jij zei net heel netjes getint.
2: Ja, maar
3: dan
2: dat
3: moet je ook blank zeggen.
2: Dat zei ik ook.
1: Anders voelen witte mensen zich aangevallen.
3: Blanke mensen.
1: Jezus Christus. Ik kan hem wel inpakken. In elk geval, ik ben heel erg benieuwd. En ook naar hoe ze deel 2 gaan aanpakken. En ik ga hem volgende week kijken. Dus dan kom ik terug met een review.
2: Lekker man.
1: Zin in. Maar goed, ik lul weer te veel. Ik lul te lang. En ik moet weer eventjes wennen aan hoe dit allemaal werkt. Dus laten we gewoon lekker even naar Michael zelf gaan luisteren.
3: Ja toch.
1: Als hij...

Ja, je hebt zo... Oh my god, dat was een verkeerde knopje. Dat was een verkeerde knopje, jongens. Je hebt zojuist geluisterd naar Michael Jackson met Beat It. Mace.

We zijn live. Mees. Mees, we zijn live. In elk geval. Ja, zoals je kan horen, ga ik hun even uitzetten. Maar we hebben zojuist geluisterd naar Michael Jackson. En dat is niet eens zijn beste nummer. Zijn beste nummer, daar was ik vroeger bang voor. Dat is misschien ook wel leuk, klein feitje tussendoor. Altijd als ik deze videoclip keek, dan kreeg ik de rillingen. En was ik echt... ik vond het echt verschrikkelijk. Ik denk dat je wel weet wat ik bedoel. Het is namelijk Thriller. En niet alleen vind ik deze muzikaal heel goed, maar ik vind de clip ook goed. Ik vind voor die tijd dat ze dat heel mooi hebben geëdit ook. Want dit is, ik weet niet eens wanneer dit is. Het is echt lang, lang geleden. Ik keek dit, ja, 16 jaar geleden. Ik was 2 toen. Maar goed, ik ga hem gewoon afspelen. Dan gaan we er zo meteen over verder praten. Hier is Thriller.

0: Jongens, wij zitten helemaal in de videoclip hier. Dus ik was een beetje afgeleid en aan het kijken. Maar wat is dit toch een goede videoclip? Jezus, ik kom vandaag niet zo goed uit mijn woorden. Ik vond het een heel lekker nummer. Ik heb lekker staan dansen. Ik vind Michael echt een lekker ding.
1: Ja? Nee, maar eerlijk. Vind je Michael een aantrekkelijke vent? Goud goed, bloed eerlijk.
0: Nou, voordat, en het is misschien heel erg dat ik dit zeg, maar voordat hij een neusjob had gedaan.
1: Ja, daar ben ik ook niet zo fan van, inderdaad.
0: Ja, voordat hij gewoon...
1: Hij werd een beetje eng.
0: Voordat
1: daardoor.
0: Hij blank werd, laten we het zo zeggen. Hij kan er niks aan doen, maar dit bedoel ik oprecht niet racistisch, hè. Maar voordat hij al die shit had gekregen op zijn hoofd en ziek werd en dat... Gewoon hoe die was, vind ik het wel een knappe man. Kijk, is het mijn type? Nee. Maar ik vind dit wel een knappe man.
1: Oh. Komt dat door zijn bankpas of omdat hij knap is?
0: Dus.
1: Volgende onderwerp. Ja toch.
0: Nee. Ik hoop ergens dat hij ooit nog een keertje ineens voetsie, ineens hier, ineens gewoon inspant. En zegt,
1: in de studio, bij Studio Alpha, jongens. En dat zou ik dan te vet vinden.
0: Nou, niet hier, maar dat hij ineens opduikt. Huh? En dat maar iedereen zegt van, oh, hij leeft het toch. Dat zou echt ziek zijn.
1: Wordt op de deur geklopt.
0: Ken jij...
1: dat is Michael.
0: Jezus. Ken jij... Picado, avocado of zo.
2: Ja.
0: Die guy, die hele dikke.
2: Heel dik is
0: ja, maar
2: geworden.
0: Kijk, hij gooide ook een plot twist. Want hij was echt heel
1: always
0: dik, laten we zo
1: zeggen. Two step, one step ahead.
0: Je snap je? Ja, en toen verdween hij van het internet af. Terwijl hij was heel dik. En toen ineens...
1: Kwam hij terug, was hij weer dik.
0: Kwam hij terug. En hij was gewoon echt heel dun. En toen zei hij, ja, I'm always two steps ahead. Ik hoop dat Michael ooit ook zoiets gaat doen.
1: Maar denk je dan dat hij blank of getint terugkomt?
0: Florence.
1: Nee, maar heel eerlijk.
2: Ik denk dat hij groen terugkomt.
1: Ik denk dat hij dan terugkomt als vrouw.
2: Oh.
0: Nee, je hebt toch Bob Craner of zo?
2: Nee.
0: Bob, ja. Nee, iemand die...
1: Zullen we dan eens ook hebben over de theorie hoe de aarde is ontstaan? Want we zitten nu
0: nou,
1: in te zweven en te praten.
0: Sorry hoor, ik ga al wel door. Jongens, zo ben je terug.
2: Vrienden, ben jij gelovig?
0: Nee.
1: Aan mijn eten.
2: Ben jij gelovig?
1: Nou, ja,
2: wat
1: ik geloof
2: denk je dat
1: mezelf.
2: Er na de dood is?
1: Ik denk dat na de dood niks is.
0: Maar waarom gaan we hier nou over beginnen?
1: Je hart stopt met bloed, met pompen, dus je bloed stopt met lopen. Oh. Dus je hersenen krijgen geen bloed meer, dus je gedachten vallen weg.
2: Ja, kijk, ik denk dat het hetzelfde is op het moment dat je gaat slapen. En de, zeg maar, wanneer je wakker wordt, dat je niks meer weet van wat er is gebeurd in je slaap. Je hebt niks gedroomd, niks niet, snap je? Ik denk dat er is, zeg maar. Je
1: wordt gewoon wakker in je bed en
2: bewustzijn,
1: je komt uit je grafkist lopen en denkt, ja, motherfuckers, geprankt. Denk je dat?
2: Je bewustzijn is gewoon weg, zeg maar. Je weet niet eens dat je er niet meer bent. En ik denk dat er gewoon, zeg maar, zodanig niks is dat je het zelf niet meer, dat je het niet meer kan voorstellen. Snap je?
0: Goed.
1: Cute.
0: Ja, we gaan door. Maar, mocht je nou zijn afgaan.
2: Als je daar even goed over nadenkt.
1: Kan jij hem muten?
0: Mocht je nou zijn afgaan. Oh, dit vind ik echt zo onaardig. Oké, sorry mensen. Wij luisteren zo verder naar jou. Maar als je nu bent afgehaakt, geen zorgen. We gaan je even wakker maken. Met echt zo'n lekker nummer. Dit is een van mijn favoriete house nummers. Altijd als het opgaat, word je gelijk wakker. Is heerlijk. Ik ga jullie even blessen. Dit is Lady Love.
1: Woo!

0: Ja, je hebt geluisterd naar Sand van P. Van
1: is hij wees gedraagd.
0: P. Shutdown van Broederliefde. Mon bebe. Van,
1: we zitten wel lekker in de variatie vandaag, hè?
0: Ja, ik dacht we gaan
1: Michael
0: een beetje...
1: Michael Jackson, housemuziek, ja, Nederlandse rap.
2: Lekker man.
1: Heerlijk.
0: Maar ik dacht, Mees wil daar namelijk eigenlijk mee kappen. Dus ik dacht, we moeten het vandaag even extra goed doen. Zodat Mees wil blijven. Jongens, er wordt donker buiten.
1: Mag ik even een vraagje stellen? Mag ik even iets oproepen? Even een suggestie doen?
0: Is het aardig?
1: Ja.
0: Oh, ja, dan mag het.
1: Ik wil graag, van de mensen die luisteren, ik weet niet hoeveel te zijn... Even dat ze allemaal verliezen een berichtje sturen.
0: Nee.
1: Alleen voor, hoe heet dat? Alleen voor radiobusiness, niet voor andere dingen. Of Mees moet blijven.
0: Ja.
1: Want Mees heeft iets te druk met school en werk, waardoor hij eigenlijk niet meer kan komen.
3: Dat is echt niet te reden.
1: Mees heeft eigenlijk geen zin.
0: Nee, Mees heeft geen zin meer.
1: Mees wil niet meer. Mees heeft zeg maar niks te doen met zijn leven. Dacht hij, ik ga er nog minder van maken.
3: Ja.
0: Niet zo.
1: Ah, dat is lullig.
0: Maar Mees, luister, zijn wij vrienden?
3: Maar kijk.
0: Nee.
3: Waarom zeg je dit nou?
1: Zijn wij vrienden?
3: Ja, maar kijk. Op het moment dat je met mij wilt chillen...
1: Zijn wij vrienden?
0: Zijn wij vrienden?
3: Ja, maar...
0: Ja,
3: op
0: dus?
3: Dus?
0: Gaan we dan 2 uur in de week chillen?
3: Ja, maar dan kan je ook gewoon zeggen tegen mij... Hey, Mees, kom gewoon chillen bijvoorbeeld dit weekend. Ja? Dan is het niet geforceerd dat ik geforceerd naar de radio moet komen.
1: Ho. Als ik Mees bel op de vrijdagavond... Ik zeg, hé jongen, hoe is het? Goed.
3: Vorige week was ik ook gewoon meegegaan. Doe normaal. Ik kom ook wel eens gewoon mee.
1: En het is meestal als ik Mees bel?
3: Kom dan gewoon met een leuk idee. En niet van, heb je vanavond wat te doen?
1: Nee.
3: Want ik heb dan niks te doen en jij dan ook niet. En dan moeten we iets gaan doen. Een planning maken. Alleen dan kunnen we geen planning vinden. Ja, dat is gewoon kut.
1: Ik bel Mees op. Hij zegt, jezus, bel je me alweer. Wat moet je? Dus ik zeg, nou, gezellig.
3: Oh,
1: en dan zeg ik, yo, heb je zin om mee te gaan vanavond? Dit en dat, blablabla. Zegt hij, nee man, mijn moeder, ik heb geen zin. Fijne avond, jij wel veel plezier. Doei. En dank je op.
0: Ja.
1: En op zaterdag...
3: Niet altijd, dat is niet altijd.
1: Nou, hoe vaak is dat gebeurd de afgelopen maanden?
3: Niet.
0: Ik heb deze man al gewoon een maand niet gezien.
1: Ik ook maar, niet. Dat is mijn beste vriend.
3: Mijn vakantie en reisweek, ik kan daar ook niks aan doen.
1: Oh nee.
3: Oké, misschien een beetje. Maar Koningsdag bijvoorbeeld, toen was jij met andere mensen.
1: Ja, was jij ook met andere mensen.
3: Ja, dat is hetzelfde.
0: Goed.
1: Jongens, volgende onderwerp.
0: Dit is alweer
3: wil je dat
0: laatste...
3: ik vaker ja zeg?
1: Ja.
0: Mees, okay. We moeten gaan afsluiten.
3: Ik zeg vaker, ja.
0: Dit is het laatste minuutje namelijk al van de show.
3: Jezus, van het eerste bijna niks. We hebben alleen maar naar muziek geluisterd.
1: Ja, we hebben feedback.
0: Ik ben zo blij dat ik een knop heb daarvoor.
2: Ah, ja.
1: We hebben we hebben feedback gekregen dat we minder moeten minder
0: ja,
1: lang.
0: We gaan het volgende uur beter.
3: Echt? Ja, wij willen meer muziek luisteren.
1: Als wij met je drietjes zijn,
3: ik ben dan... toch veel leuker als muziek, man.
1: Wij. Huh? Maar wij blijven een beetje doorpraten en
3: als je
1: gesprek,
3: toch,
1: mensen
3: als je toch minder wil praten, dan stop ik ermee.
0: Daarom gaan we nu kappen met praten, want ik heb nog 10 seconden om jullie te entertainen. En in 10 seconden ga ik jou vertellen waarom je naar de volgende uur moet gaan. En dat ook moet luisteren, want het volgende uur wordt veel leuker. We zijn er dan allemaal nog en het wordt super gezellig.
3: Ik heb
0: Flora rubriekjes.
3: Kijk, als we alleen vrienden was, snap ik het. He?
0: Ik heb weer de knop. Jongens, tot zo! Kusjes!
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
7: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
6: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Sapa wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
8: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
6: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan den Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio.

0: Shalom!
1: Oh. Wat gebeurt er?
2: Dat was tegen een vriend van mij die ik aan bellen was.
3: Een hele goede, fantastische, mooie avond, dames en heren. Ik ben het zo zat.
2: Feline is ons helemaal zat. Zeg maar, Mees en ik hebben elkaar een tijdje niet gezien. Er zitten weer helemaal zo'n melige bui. En ik heb Feline ook een tijdje niet gezien en Mees Feline ook niet. Er zitten helemaal zo'n melige bui. Feline probeert een beetje... Probeer het een beetje serieus te doen, maar ze is ook melig.
3: Nou, dat is echt zo niet waar. Ik ben hartstikke
0: hyperfocust. Maar waar ben je allemaal mee bezig?
3: Ja,
0: wat zoek je?
3: Ja, niks. Helemaal niks.
0: Ze is overal aan het zoeken.
3: Nee joh.
0: En ze zegt dat ze niks zoekt.
3: Nee joh.
2: Gaan we even de muziekquiz doen?
3: Ja.
2: Even een nummertje afspelen.
0: En Cupido?
3: Cupido hebben we ook nog klaar liggen.
0: Doe even Cupido, dat vind ik leuk.
2: Ja, ik heb zin in
3: Weet
2: Cupido.
3: Je wat we zo meteen eerst gaan doen? Zo meteen gaan we eerst Cupido doen. Daarna gaan we Wie van de Drie spelen. En we
0: wie de fuck is dat? Wie is van de drie?
3: Ik ben het zo zat.
0: Wie is wie van de drie?
3: Ik ben het zo zat.
0: Maar wie van de drie is het dan?
3: Ik ben het zo zat. Maar als ik straks stop
0: in plaats van zeggen dat je zat bent, kan je het ook uitleggen wie het is.
3: En beneden aan een touw hangt, dan komt dat dus door dit, hè?
0: Okay. Ja. Dat is mooi, dan hoef je nooit meer radio te maken.
2: Nee, maar de mensen die dit luisteren, jongen, die denken wat
3: die
2: er gaande.
3: Die snappen het ook niet.
0: Ik heb het hartstikke naar mijn zin, hoor. Maak je maar geen zorgen.
3: Nou, ik ga snel afsluiten. Ik leg zo meteen wel uit wat we gaan doen. Laat het allemaal over je heen komen. Het is nu een beetje chaos hier in de studio. Maar we komen zo meteen met een duidelijke uitleg bij je terug met Cupido.

0: Stress.
1: Wellicht dit nooit. Je hebt geluisterd naar een nummer dat ik zeker zelf heb uitgekozen. Namelijk, Afloos mag niet meedoen.
2: Jawel, het was even het nummertje, ging even fout. We hadden een ander nummer opgezocht, wat ongeveer de gelijkbare titel heeft. En toen ging opeens deze aan. En toen is het raar om zeg maar, na de eerste 10 seconden een ander nummer aan te zetten. Dus toen hebben we dit nummer gekozen.
0: Joh, alsof het niet raar is dat we net de hele eerste clip hebben gekeken van die
2: trailer van Michael Jackson.
1: Oké. Okay. Nou, ik vind
0: dat
1: het...
0: Dat is de normale
2: zoals de mensen thuis luisteren of in de auto zitten. Het gaat niet zo soepeltjes vandaag.
1: Jawel.
0: Lien, je moet nog even weer wennen
1: aan
0: de
1: knopjes. Doe nou even aardig tegen mij.
0: Er is namelijk heel veel veranderd, hè?
1: Ah joh, als jij gewoon je ballen had en gewoon opkwam dagen, dan hadden we gewoon uitzendingen gemaakt.
0: Ik ben er
2: jij
0: toch,
2: jij zat in Gran Canaria.
0: Ik ben er toch gewoon.
1: Oké. Okay.
0: Kijk, dat wij... We waren niet eens heel veel later. We waren oprecht op tijd en jij was gewoon al live.
1: Ja, daarom. Dat was helemaal verkeerd gegaan. Maar goed, maar niet uit, we zijn namelijk klaar.
0: Het is onze schuld, hè?
1: We zitten klaar voor.
0: Ongelooflijk.

0: in Londen.
1: Ja, music sim.
2: Ik ben het zo zat.
0: Ik was dus in Londen en er was een straatartiest en die was dit liedje aan het spelen op zijn gitaar.
2: Ik ben het zo zat.
0: Oh, dat was echt mooi, man.
2: Ik ben het zo
0: zat. Dat deed hij echt geweldig. Dat was echt mooi. Maar wie lach jij?
1: Ja, om Mees en Verlina.
2: Ik ben het zo zat.
1: Hoezo nou?
2: Ik ben het zo zat.
0: Echt, jongen, dan stop je er toch mee, hè?
2: In elk geval,
0: ook niet meer.
1: Nee, want Verlina is geen opgever zoals jij.
2: Welkom terug. Oh nee, okay. Het stoort weer.
0: Gaan we nog beginnen met Cubido?
2: Ja, het stoort allemaal.
0: Wat stoort?
2: Dit allemaal.

0: Kom ik weer terug. Dit doet het allemaal weer niet. Sorry, jongens.
1: Excusez-moi.
0: Excusez-moi.
1: Je suis désolé.
0: We gaan wel eventjes een liedje spelen. Nou, dit is wel een lekker nummer. Sorry, jongens. Ik ga het even fixen. Ik ben zo bij jullie terug. Je gaat even lekker luisteren naar een banger.

0: zit het recht scherp.
1: Een hele goede avond. Zoals je net hoorde, er was weer even een storing. Maar thank god dat het is opgelost. Ik heb het namelijk even allemaal opnieuw opgestart. Doet het in elk geval weer. En we zijn aangekomen bij Cupido. De rubriek waarin jullie mij liefdesvragen sturen. Vragen over liefde. En die gaan wij dan beantwoorden. En ik heb er weer een heleboel binnengekregen. Yeah. We hebben ze ook nog liggen van een maand geleden. Dus laat ik ze er maar even snel bij pakken, jongens.
2: Ja, jij lekker.
1: Even kijken.
3: Cupido, ik zweer het je.
1: We gaan vandaag gewoon zoveel mogelijk beantwoorden, ja?
3: Cupido is mijn favorietje.
1: Ja?
3: Ja? Ik vind Cupido heerlijk, man.
1: Ik vind Cupido ook altijd leuk, maar vooral omdat we dan echt interactie hebben.
4: Ja, en omdat ik altijd heel goed advies geef.
1: Nee, oké, ik heb ze.
3: Omdat ik meestal belachelijk kan maken.
1: Vraag 1.
3: Vraag 1, let op.
1: Wat is de grootste afknapper tijdens een eerste date?
3: Als de
4: chick als opeens een penis uit de broek trekt.
3: Ik wou het net zeggen. Nee, eerste afknapper tijdens een date, maar bedoel je dan... Wat voor date? Want zeg maar, als je gaat eten met iemand en ze smakt of ze eet met haar mond open, afknappen.
1: Oh, ik haat dat. Ja. Maar jij vindt het gebit heel belangrijk, ja, toch? Stel je voor, ze gaat lachen en ze heeft allemaal scheve tanden, ben je ook afgehaakt.
3: Ja, facts. Maar als ze dan samen gaan eten wat of zo, weet je wel, gewoon lekker even lekker lunch of zo, lekker avondeten. En ze zit zo te smakken. Ja. Dan
5: je moet wel gewoon netjes kunnen eten, zeg maar. Vooral
3: ja, maar kijk, ik kan
5: date,
3: het zelf niet, maar...
5: Want je moet eerst de indruk maken en die moet wel goed zijn en ook hoe je eet, zeg maar.
1: Ja.
5: Heb je nog steeds niet weggeklikt?
3: Rens. Okay. Rens heet echt als een barbaar.
5: Superbrood. Maar die laat oprecht gewoon zijn halve maat uit. Laat die vallen terwijl hij aan het eten is. Dat slaat nergens.
3: Ja, ik vind dat een afknapper, man. Als iemand heel onsmakelijk eet.
1: Zo in shock. Ik vind de grootste afknapper als... zo. Vrouw. Nee, als hij stinkt.
3: Oh
1: als,
3: ja.
1: Als hij aankomt lopen en hij zegt, hey Vlien. En hij... Oh. Ik kan daar niet. Ik
3: geef het knuffel en ga bijna over je nek, zeg maar. Ja.
1: En ik vind mondgeur heel belangrijk. Sorry, dat vind ik ook heel belangrijk.
5: Ja, je moet ook lekker ruiken. Je moet wel aantrekkelijk zijn om te zoenen.
1: Nee. Als je een verhaal gaat doen en je zit dicht bij mij en je zegt... Ja, dus dat was leuk. en ik ruik je adem. Maar ik ruik echt gewoon rotte ei en shit. Dan ben ik ook weg. Dan ben ik echt weg.
3: En als hij naar bijvoorbeeld tabak ruikt, als hij rookt of zo?
1: Ja, dat vind ik wel aantrekkelijk.
3: Ja?
1: Oh, ja. Ik vind dat, weet je wat stom is? Ik vind dat iets mannelijks of zo. Weet je wat ik lekker vind? Is echt heel raar, hè? Als een jongen na sport echt heeft gezweet, dan aankomt lopen en helemaal zo je een knuffel geeft en hij echt nat is, weet je wel. En zo zijn natte hoofd tegen je hoofd aandrukt.
3: Kunnen wij Felino ook muten? Want dit gaat
1: ja, maar dit
3: ver.
1: Is niet raar. Dit is gewoon oprecht. Ik vind dat lekker. Gewoon... Ja, dit vinden jullie heel raar, maar niet uit.
3: Ja,
1: ik vind
3: klopt.
1: Dat lekker.
3: Dit vind ik heel raar, inderdaad.
5: Vind jij dat aantrekkelijk, Floris, op het moment dat een wijf helemaal naar zijn weet stond?
3: Nee.
5: Ah, ik vind
3: het... Nee.
1: We gaan door naar de volgende vraag.
5: Ik heb namelijk geen zweetfetis.
1: Zou jij je ex terugnemen?
3: Nee.
5: Nee. Nou ja, niet dat ik er heel veel heb.
3: Ik ook niet. Ik zou dat echt niet doen, hoor. Nee, ik zou mijn ex niet terugnemen.
1: Ik ook niet. Nee.
3: Sorry.
1: Ja,
5: maar, nee. Zeg maar, het ging toch om advies? Oh...
1: Ja, dit zijn vragen aan ons. We hebben heel veel vragen gekregen.
3: Ah, de volgende. Let's go. Next
1: one. Oké, wat betekent een rood hartje echt?
5: Liefde.
1: Als ik een rood hartje stuur, ja, dat is niet zo diep hoor, jongens.
3: Nee.
5: Ik stuur een rood hartje naar mijn moeder. Ja, ik hou van mijn moeder.
3: Ja. Ja, het ligt wel echt aan persoon.
5: Nou, heel veel mensen naar een rood hartje.
3: Sommige mensen sturen echt...
1: Ik hou van mijn moeder.
3: Het is, zeg maar, het hangt er wel af. Want Verline staat ook in mijn telefoon als kabouter met twee rode hartjes.
5: Ja, joh, zeg maar, heel
3: dat betekent
5: veel van die...
3: gewoon... vriendschappelijk houden
1: van. Bij mij als ik een hartje stuur, betekent dat ik hou van je.
3: Ja, maar dat kan twee manieren hebben. Je kan houden van iemand in de zin van familie, houden van iemand in de zin van vrienden, houden in de zin van iemand en via.
5: Maar je ziet ook heel veel, zeg maar, in die TikTok comments van zeg maar, bijvoorbeeld mijn broertje. Ja. Zie je allemaal van die rode hartjes en vooral heel veel 100, weet je wel. Uh-huh. Dat zie je heel veel. Maar ook rode
3: Mag
5: hartjes.
3: Ik daar mijn mening over delen?
5: Nee.
3: Ik vind
5: Volgende
3: dat heel
5: vraag.
3: Gay.
5: Hoezo vind je dat gay?
3: Als ze allemaal hartjes naar elkaar sturen, zeg maar. Ik krijg dat
5: Jij
3: ook...
5: houdt niet van je matties?
3: Ja, maar ik krijg dat ook, zeg maar, in mijn TikTok. Maar dan van gasten die ik niet ken. Of drie keer heb gesproken dit jaar. Weet je wel van wie ik dat gekregen?
5: Nee.
3: Ja, ik weet niet of... Tim Vond. Die stuurde ook een hartje.
5: Echt?
3: En Eden, ja, die stuurde dat ook.
5: Dat is toch fat, hoor.
3: Ja, maar kijk, die gasten spreken
5: zijn
3: niet zoveel.
5: Zijn echt lieve gasten.
3: Ja, dat wel. Maar het zijn niet mijn matties. Dus dan denk ik van, stuur dan naar iedereen of zo.
5: Ja. Misschien zijn ze wel gay en willen ze graag aan je piemel zuigen.
3: Volgende vraag.
1: Goed, is ghosten ooit oké?
3: Ja, als ze lelijk is of als ze stinkt op de eerste date. Ja, als ze dus een lelijk gebit heeft of smakt of stinkt op de eerste date, Een ghostertje.
1: Oké, okay, ja, fair. Dit is makkelijk. Oké, okay, volgende. Zou jij daten met iemand uit je eigen stad?
3: Ja.
1: Dat is toch alleen maar chill eigenlijk?
3: Ja. Nou, ho. Maar weet
1: ja,
3: je
1: komt elkaar wel
3: ik uit. Hoor ook wel mensen in mijn omgeving die dat juist expres niet doen, zodat ze dan...
5: Wil je liever een long-distance relatie dan?
3: Nee, maar bijvoorbeeld uit Leiden. Dat is hier 10 minuten met de trein.
5: Ja.
3: Maar
5: ja.
3: Weet je, ding is, als jij hier in Alphen iets neemt, een dag later weet heel iedereen, weet heel Alphen het. En dan iedereen heeft een mening erover.
5: Ja, maar daar moet je toch trots op wezen?
3: Ja, maar het is wel vervelend als je het gewoon een beetje low-key wil houden. En iedereen weet het gelijk.
5: Maar waarom zou je er niet trots op zijn?
3: Je kan er wel trots op zijn,
5: het
3: maar...
5: Het lijkt mij nogal kut op het moment dat mijn dame in Leiden woont. Want dan moet ik helemaal naar Leiden elke keer.
3: Ja, maar jij bent nee, jij bent extreem lui.
5: Nee,
3: dat is jouw probleem. Maar ik dat heb is een niet fiets. Ziet.
1: Nou, okay. Volgende vraag, jongens. Wat is erger, vreemdgaan of liegen?
3: Het is hetzelfde, want je liegt dat je loyaal bent en terwijl je vreemd gaat. Het is hetzelfde. Ik denk vreemdgaan is erger. Want leugentje mijn eigen best wel kan soms.
5: Nou, het ligt eraan waarover je liegt, hè.
1: Ja, dat is waar. Ik vind het een no-go.
3: Volgende vraag.
1: De laatste vraag. Is jaloezie soms gezond?
3: Ja.
1: Ja.
3: Dat betekent dat je van diegene
1: houdt.
3: Ik
1: vind ook als je als stel geen ruzie maakt, dan ben je niet echt verliefd. Dat klopt niet. Dan heb je geen gezonde relatie.
5: Maar dan heb je
1: relatie.
5: Gewoon niet lang genoeg een relatie gehad.
1: Klopt. Je hoort af en toe gewoon te botsen en ruzie
5: na
1: te maken.
5: Na een tijdje en je hebt een langere tijd een relatie, op een gegeven moment dan ga je argumenten, zeg maar, conflicten met elkaar krijgen. En dan...
3: Ja, maar dat komt vaak ook door jullie.
5: Kleine ruzie. Maar op het moment dat je het maar kan oplossen, snap je? Op het moment dat je het met elkaar kan oplossen, dan is het goed. Maar als je, zeg maar, als je erover blijft doorgaan, ja, dan moet je toch wel eventjes overwegen of de relatie wel gezond is.
3: Maar ik vind jaloezie wel tot op bepaalde hoogte. Mm-hmm. Ik vind jaloezie wel tot op bepaalde hoogte. Kijk, je kan het niet leuk vinden als ik met 5 meiden ga chillen, maar als ik een vriendin heb en zij heeft een beste vriend en zij gaat daarmee iets doen, dan ben ik niet gelijk jaloers.
5: Ja, stel je voor, je wilt dat je vriendin in de zomervakantie een shirt aan moet trekken wanneer ze gaat zwemmen, ja.
3: Ja, kijk. Oh.
5: Ik kan beter voor me houden, denk ik.
3: Ja. Ja, kijk, dat soort jaloezie, ik kan je begrijpen, maar ook weer niet.
1: In elk geval, we hebben nog één vraagje over, maar ik weet niet of ik die hardop mag zeggen. Is het normaal dat ik mij elke maand moet laten testen op een SOA? Lieve schat, jij
5: hoeveel
1: hebt een
5: boys neuk
1: probleem.
5: Jij? Even serieus.
3: Nee, jij maar is ze zijn in een relatie of niet?
1: Dat staat er niet bij.
3: Als diegene in een relatie zit en ze moet van haar vriend haar elke week laten testen, dan is het een heel groot probleem, want dan gaat die vriend dus vreemd.
1: Nee. Het is hoe dan ook een groot probleem.
3: Ja, maar als zij in een relatie zit met een gozer en zij moet zich elke week van die vriend van haar testen...
1: Waarom zou ze dat moeten doen? Ze gaat toch alleen met hem naar bed?
3: Dus die vriend gaat dus vreemd. Dat is het hele ding.
1: Oh.
3: Maar als diegene niet in een relatie zit en ze laat zich elke week testen...
5: God.
3: Als
5: hey, heb jij je ooit laten testen?
3: Nee.
5: Ik ook niet. Maar.
1: Ja, jij je doel vroeg.
3: Heel grappig. Ik heb
5: ben je
3: fijn
5: dat je zo oploopt?
3: Nee, ik heb dat veilig gedaan. Ik heb dat veilig gedaan.
1: We gaan even wat muziek luisteren. En we zijn zo meteen weer.

0: Alleen.
1: Waar staat FV voor?
2: Feline. Valet.
0: Oui, oui.
2: Oui, je m'appelle Florie.
0: Anyway. Okay. Oh, ik heb hier een knopje voor. Wat heerlijk. Ik heb hier klaarstaan. Wat heerlijk. Ik heb hier bijstand staan van ICSB. Daar komt ie.
3: SP. Can't wait.

0: Daar zijn we weer.
1: Ja, je hebt geluisterd naar Boefie Energy van Flair en daarvoor bijstand van Issy.
0: Heerlijk nummertje wel, hè?
1: Heerlijk. Boefie Energy blijf ik een heerlijk nummer vinden. Veel mensen vinden Flair cringe. Ik vind het wel lekker.
0: Kan ik ergens op begrijpen.
1: Weet je nog het ene nummer? Haal je van seks?
0: Je bent van mij de boef van het jaar. Dit is perfect. Ja.
1: Ik vond dat ook echt een lekker nummer.
0: Ja, ik ook wel hoor.
1: We zijn maar... te snel weggegaan van Flair eigenlijk.
0: Ja, maar ik heb weer van dat soort lekkere zomernummertjes nodig.
1: Ja, we gaan hier naar House luisteren.
0: Ja, maar kijk.
1: Zullen we dat doen?
0: Ik wil in de zomer House luisteren, tuurlijk. Maar ook een beetje van die Nederlandse, zoals Dakterras. Zo'n nummertje.
1: Dakterras. Over... Ja, maar...
0: Weet je, dat soort lekkere nummertjes...
1: Die is wel heel oud hoor, schat.
0: Ja, weet je wat ik laatst weer ga luisteren?
1: Nou?
0: Manon.
1: Oh my god!
0: Ja!
1: Met die katten in die videoclip. Ja, ik snap precies wat
0: Bro, ik zette die laatst weer op. Ik kreeg hem in mijn hoofd.
1: Ja.
0: Zet ik hem op. Ik heb helemaal zitten vibe.
1: Maar dat is toch heerlijk?
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat echt heerlijk.
0: Dat nummer heb jij ooit mij leren laten leren. Ik weet niet hoe het tekst gaat verder.
1: Ik vind het echt top. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik die zag, zat ik tv te kijken. En toen dacht ik, what the fuck, ben ik nou aan het space of zie ik allemaal katten dansen? Dat ja, was echt wel, top, jongen. Nee, ik mis een beetje die... Oh my god, zullen we dat gewoon gaan luisteren? Echt die zomermuziek van Rema en zo.
0: Of Atuka Pil in Ibiza.
1: Oh my god, Atuka Pil in Ibiza. We gaan even terug naar...
0: And when I finally get sober, I felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.
1: Klinkt een beetje zo. Atuka Pil in Ibiza.

0: Kom snel.
1: Ja, Floris, we zijn nog steeds live.
2: Hè, ja, heerlijk.
1: Hij was wel heel blij met het bedje.
2: Ja,
1: maar zoals
2: bedje.
1: Je hoorde, de cancelpolitie is er weer. Wij hebben er weer helemaal zin in. Dankjewel voor het insturen. Voor alle vragen weer.
2: We hebben weer frappante vragen gekregen.
1: We hebben weer... Oh ja, trouwens, dit is het rubriekje waarin wij bespreken of iemand gecanceld moet worden om een stelling die jullie naar mij opsturen.
2: Behalve dat als het over onszelf gaat.
1: Ja. Wij kunnen niet gecanceld worden. Snap je?
2: Nee, maar wij zijn uncancelbaar.
1: Snap je? Eens even kijken wat we nou weer allemaal hebben opgestuurd gekregen. Oké. Mensen die iemand appen met slaapje om 3:00 s'nachts.
2: Ja, gecanceld, klaar gelijk.
1: Hoezo?
2: Ja, dat vind ik gewoon oké. Ja, je kan toch mijn locatie bekijken en zie je al dat ik al 4 uur lang...
1: Maar om 3:00 s'nachts, stel je voor er is wat, maar je durft het niet te zeggen en je appt jou gewoon met... Hey, slaap je al?
3: Ja, dan reageer ik met nee. Dan reageer ik met ja, ik slaap al.
2: Maar je slaapt niet als je reageert.
3: Waar heb je het over? Nee hoor.
1: Ik vind het niet per se een cancel.
2: Ik vind het gewoon een rare vraag, sorry.
1: Oh my god, ik haat dit. Koppels die dezelfde outfit dragen.
2: Ja, gecanceld. Nou...
1: Ligt er meestal aan wat. Maar kijk, ik vind matchen anders dan hetzelfde aantrekken.
2: Facts. Kijk, als je allebei iets met blauw en iets wits of zo, dan...
1: Snap je.
2: Je matchen op elkaar, kan. Maar als je allebei in dezelfde broek, dezelfde trui gaat lopen, ja, dan vind ik...
3: Wat ik heel schattig vind, als ik zeg maar matching ben, zeg maar hetzelfde aantrek, dat ik ook zelf een BH aantrek en... En een crop top.
2: Je hebt die knop nog.
1: Nee, het is zielig.
3: Ja, een grapje.
1: Nee, ik vind het... Het kan cute zijn. Kijk, als hij bijvoorbeeld een zwart shirt aan doet en je hebt een zwart hemdje aan. Kijk, dan kan je wel matchen. Ja, maar je gaat niet dan allebei...
3: Net alsof je een feestje hebt dan, hè? Ja. Alsof er een soort thema is. Ja. Schatje, gaan we vandaag dit aan doen en dit.
1: Ja, oké.
2: Okay. Oké, volgende.
1: Mees, jongen. Hij komt lekker los, hè? Volgende. Mensen die te hard meezingen in de trein.
2: In de trein?
3: Ga ik meezingen.
2: Oké.
1: Als je dan gaat meezingen met
3: je eigen
1: muziek.
3: Als het een leuk liedje is, dan zing ik mee.
2: Het ligt aan het moment. Op Koningsdag. Op zo'n dag.
1: Ja, maar op een normale dag niet.
2: Dan maar dat je met 500.000 man in een trein zit. En iedereen hetzelfde nummer gaat meeschreeuwen. Perfect. Als jij gewoon lekker op de maandagochtend naar school gaat. En je zit in de trein. En er zit een of andere raar persoon voor jou mee te zingen met zijn muziek. Ja, dat is gelijk.
1: Ik heb een nieuwe haat. Elke keer kom ik nu mensen tegen. En ik zit op een kunstopleiding, hè, dat weten jullie. Elke keer kom ik mensen tegen.
3: Zit je op een kunstopleiding?
1: Ja, die in de bus zitten met mij. En die zijn zo gestoord geworden dat ze tegen zichzelf praten. Tegen een raam.
3: Echt waar?
1: Maar ik word gek. Gewoon naast mij.
2: Dat vind ik een interessante verschijning.
3: Dan moet je zeggen, mag ik meedoen? Mag ik meepraten?
1: Nee, nog zeker. Het is niet Nederlands, het is een Engels. Een slecht Engels.
3: Can I join the conversation?
1: Nou, ik word helemaal gek.
2: Oh, Jesus Christ.
1: Helemaal gek.
2: You're making me dead.
3: Jesus Christ, you're making me dead.
1: Volgende vraag, jongens. AirPods in, maar alsnog luid TikTok kijken.
3: AirPods in en wat?
2: Dat kan niet.
1: Dat kan niet.
3: Wel.
2: Maar dan heb je AirPods in en zijn ze niet connected. Waarom doe je dan je AirPods
3: misschien
2: in?
3: Misschien zijn ze leeg en vinden ze het vet om AirPods in te hebben.
2: Uit mee op jou. Cute, volgende vraag.
1: Oké, sorry.
3: De vraag.
1: Alleen sporten voor Instagram stories.
2: Nou, dan moet je sowieso gecanceld worden. Ja, de Anna en al die TikTok-influencers.
3: Die gaan
2: elke dag naar de gym, maken één video van huis.
3: Als je daar je motivatie uit haalt, dan moet je lekker doorgaan.
2: Nee.
1: Ik vind het zo voor dat
3: misschien moet jij dat proberen.
2: Je gymt om jezelf te verbeteren.
3: Ik
2: ga vaker gym per week dan jij, grote snur.

0: Dat is wel waar.
1: Ik ga gewoon 4 keer per week. Nou, nu even niet, want examens. Dus even minder locked in. Ja. Maar na de examens ga ik 6 keer per week eens met doen.
2: Ik vind goed smurren een leuke bijnaam.
1: Push, pull, legs. Push, pull, legs. Trouwens,
0: heb je die rap gezien van... Turkse pizza. Knoflooksaus. En sambal. Bro, die vent, die heeft dus... Een rap Felina gemaakt, knop, bro. Die is oprecht Felina contract.
1: Muten.
2: Dankjewel voor de headset.
1: Oh, bro.
2: We gaan nu...
1: Je hoort hem. Mag
2: ze ik ben het sowieso.
1: Ik ook.
2: Volgende
3: vraag. Daar heb ik een foto's aan.
2: Ik kan niet meer.
3: Ik word er ook van.
2: Ik ben het zo zat. Ik ben het zo zat. Oké.
3: Hallo. Hij is nog steeds jong.
1: Kan je gecanceld worden?
2: Als je door blijft schreeuwen in de microfoon terwijl je al gemute bent.
1: Inderdaad, Felien, je voelt me goed. Ja. Oké, we waren net op een stukje gym. Kan je gecanceld worden als je in de gym mensen gaat corrigeren?
0: Nee. Als het, zeg maar, als je goed advies geeft, dan kan je niet gecanceld worden. Dat is goed, bro. Maar... Stel je voor, je ziet zo'n niet zo breed ventje. En jij bent er gewoon een brede vent en je geeft zeg maar advies. Snap je? Het is niet per se, het is niet altijd corrigeren, maar het is meer advies geven.
1: Nee, wat ik dus
0: op het moment dat je het meer over laat komen als advies, dan is het goed.
1: Wat ik in de basic fit had, is dat ik dan even aan het kloten was. Toen ik met een maatje van mij naar de gym ging. Waar we even aan het kloten en dan kwam je het advies geven. Maar ja, we zijn aan het kloten. We waren niet serieus.
0: Oh.
1: Zeg maar, die ging gelijk dingen zeggen van je doet het niet goed, je doet het niet goed. Ik wil zeg maar dan wel dat je vraagt, zou ik je een tip geven?
0: Ja, oké. Okay.
1: En dat vind ik heel vervelend aan mensen. Dat maar, ze dan,
0: ja, oké. Okay.
1: Laatst ook, ik werd gewoon beledigd in de Javi, hè.
0: Advies geven is wel inderdaad anders als corrigeren.
1: Ik werd in de Javi, ik was mijn schouders aan het trainen. Hij zegt, zo, je hebt een behoorlijke nek daar zitten, jongen. En hij zegt zo tegen mij, ga je al wat jaartjes gym? Ik zeg, dat was mijn 3e keer Javi, hè. Ik zeg tegen hem, nee, is mijn 3e keer hier. Zo, hoe kom je aan zo'n dikke nek dan?
4: Veel eten.
1: Nee, maar dat komt door deze spier. Die zeg maar, die, hoe heet dat deze? Hoe heet deze?
0: Je lats.
1: Nee, niet je lats.
0: Nee, ik weet het niet.
1: Zeg maar, die zit in mijn familie, zijn heel groot of zo, weet ik veel. En hoe moet ik dat tegen hem gaan uitleggen? Ja, dat heb ik gewoon. Ik vond dat zo vervelend.
0: Dat heb ik van nature. Is genetics, sir.
2: Maar jongens, onthoud nou gewoon. We zijn allemaal niet helemaal perfect. Nee. Het is niet erg.
0: En dan ga je zeggen dat ik moet stoppen met mijn zweverige shit.
2: Nou, dit was een bruggetje voor mijn nummer, mees. Okay. Godverdomme,
1: we zijn allemaal perfect.

0: Ja, je hebt geluisterd naar Joey AK met Niet Perfect. Inderdaad, Jonna Fraser met Tuesday. En jongens, ik vind het heel erg, maar we hebben nog maar 5 minuten. En ondertussen wordt hier even geflexed dat we hier in de studio staan. Maakt niet uit, Floris. Prioriteiten. In elk geval, ik heb weer genoten deze week. Ik vond het leuk. En laat even weten, we hebben deze week inderdaad minder rubriekjes gedaan.
1: Ja.
0: Laat vooral even weten of dat is bevallen.
2: Ja, ik wil graag feedback horen, man.
3: Oh nee, 2. We hebben er 2 gehad. We hebben Cupido gehad en...
2: Felina, knopje.
0: Ja.
3: En zo politie.
0: Dankjewel, schat.
2: Ik wil even... Mees klaar. Ik wil graag gewoon feedback horen, man.
0: Kijk, ik ook. Ik wil gewoon
2: zeg maar niet op de uitzending van vandaag. Want
0: maar willen jullie dat we meer praten? Dat we meer rubriekjes doen? Ja. Minder rubriekjes, minder praten? Is er meer muziek nodig?
2: Of zijn de rubriekjes niet leuk? Of is de muzieksmaak niet goed?
3: Ik ben juist ook benieuwd wat mensen van deze vonden, man.
2: Ja, want deze uitzending vandaag...
0: Het was even iets heel anders.
2: Het ging helemaal niet soepel. De apparatuur liep een beetje vast. Wij waren niet helemaal serieus.
3: Op een gegeven moment gingen we een videoclip kijken. Waar er eerst muziek aan stond. Maar vervolgens ging de muziek...
0: Okay,
2: regel nummer 1. Je zet jezelf nooit slaan.
0: Nou, ik ben heel blij dat ik deze knopjes heb. Ik had het echt eerder moeten ontdekken dat ik deze knop heb. Nee, maar serieus, laat ons even weten wat je ervan vond. En of je het fijn vond om zo te luisteren. Ik ben zo overprikkeld door die meeste arresten.
2: Ik vind het ook wel vervelend worden, hoor.
0: Ik kom even niet meer, maar maakt niet uit. In elk geval, vanaf volgende week zijn we... Vanaf volgende week zijn we er weer elke week. Dus je hoeft ons niet meer te missen. Je hoeft ons geen maat meer te missen. Vanaf volgende week zijn we er elke week. En Mees, ben je er dan ook bij?
3: Ja, dat weet ik nog niet, hoor.
0: Je hoort het, hij is er sowieso bij.
3: Ik denk, ja.
2: Mees, als je er niet bij
0: Dankjewel.
2: Bent... Dan gaat de hele uitzending uit elkaar.
3: Maar ik ga in van niet meer rap, hoor.
2: Huh?
0: Oh mijn god, dat zei je niet.
2: Wat zei je?
0: Oh nee.
3: Oké, niemand verstond het, dus maakt niet uit.
0: Oké, in elk geval. Ik vind het gezellig dat je erbij blendt, blijft. Doe het voor de vriendschap.
3: Ze vindt het gezellig dat er erbij blendt.
0: Ik ben zo zat. Ik ben zo zat met jullie. Floris, blijf er nou nog even bij. Je hebt nog 4 minuten, man.
2: Oh, hallo.
0: Je hebt nog 4 minuten.
2: Zou ik even 4 minuten lang een leuk verhaal vertellen?
0: Nee.
3: Ja, doe dat.
2: Ik heb mijn autorijbewijs gehaald. En dus nu moet ik alleen verplicht rijden met mijn moeder. En Feline had een afspraak in Leiden. En toen dacht ik...
0: Met de praatgroep.
2: Ja, met de praatgroep. Toen dacht ik, hoe grappig zal het zijn als ik haar even ophaal. Met mijn moeder ernaast. Dus ik stond om 5 uur stipt. Stond ik daar. En toen...
3: Met mama Berber
2: in de auto. En toen ging ik Feline ophalen. En toen reed er een scooter voor mij op een 50 weg. En die scooter reed 50. Maar ik vind 50 op een 50 weg te traag. Dus... Ja. Mijn moeders auto, niet om stoer over te komen, heeft nog wat vermogen erin zitten.
3: Nee.
2: Dus ik denk, ik trap volledig het gaspedaal in om hem in te halen. Mijn moeder werd boos.
3: Is dat ding trouwens automatisch?
2: Natuurlijk.
3: Ja, een automaat?
2: Ja, die is automaat. Dus ik ben het schakelen ook denk ik verleerd. Sinds ik mijn rijbewijs heb gehaald, niet meer geschakeld. Hè?
3: Echt?
2: Hij kan het denk ik nog wel hoor, maar...
3: Mijn ouders hebben nu ook een automaat gekocht, man. Dus op het moment dat ik mijn rijbewijs heb, dan...
2: Ja, maar automaat...
0: Maar waarom ga jij dan überhaupt nog voor schakel leren?
2: Omdat je, als je op vakantie bent in het buitenland bijvoorbeeld...
0: Dan zijn bijna alle auto's ook automaten.
3: Bro, de nieuwe waggie van mijn ouders, die hebben zo van die flippers achter het stuur, bro. Dat is vet, hè? Too dik,
2: mijn vader's nieuwe waggie is zo'n flipper achter het stuur. Heeft er 1 flipper achter het stuur en dat is een boost-knop. Waardoor je dus 10 seconden lang volledig vermogen krijgt.
3: Dat is gek, bro.
2: Ja, dat is ook vet, hoor. Maar ik ging Feline ophalen en toen heb ik Feline vanuit Leiden naar haar huis gereden met de auto. Vond je het gezellig?
0: Ja, ik vond het wel heel gezellig.
2: Vond je het spannend met mijn auto?
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja, sorry, maar ik zat 10 minuten bij jou in de auto.
3: Ze is gewend hoe zij rijdt in een auto.
2: Ik reed niet bijna een scooter.
0: Nou, schat, kijk, het is dat ik jou vertrouw, maar ik zit 10 minuten bij jou in die auto en ik zie jou richting die scooter rijden. Ik hoor je ma in paniek gillen. Ik denk, nou, dit is de eerste 10 minuten, dit wordt wat.
2: Nee, maar verder is veilig gereden, toch?
0: Ik heb het overleefd en je rijdt.
2: Oh, vandaag ging ik met mijn vader even auto rijden en... Toen ging ik dus naar Den Haag. Ja. Moest ik in een parkeergarage.
0: Oh, Den Haag.
2: Zo, dat was spannend, jongen.
0: Oh, je stad.
2: Ik zweer het je. ik stapte bijna die auto uit om te zeggen... Pap, succes ermee. Want ik wou het niet meer doen. Maar ik heb het overleefd.
3: Een parkeergarage? Ja, omdat je hellingen op moest, zeker?
2: Nee, bro. Het was daar zo smal.
0: Ik krijg het gewoon nog steeds bij jou van inparkeren.
2: Ja, nee, dat maar, kijk, niet. Maar in parkeergarage...
3: Was het in de SUV of niet?
2: Nee, het was in die lagen. Maar die lagen van mijn pa is heel lang. Wel.
3: Ja, en breed of niet?
2: Nee, ja, ook, maar heel lang vooral. Dus dat is heel moeilijk qua insturen.
3: Ja.
0: Dat was, is het lang en breed?
2: Nou, breed weet ik niet, want breed is normaal, maar wel lang.
3: Ja, dat je nog meer lang is.
2: Jouw, jouw geslachtsdeel.
0: Kerktoren.
2: Juist, inderdaad. Of de Burj Khalifa is ook lang. De Eiffeltoren is ook lang in hoogte.
0: Bananen.
3: De Big Ben, daar ben ik geweest.
2: Bananen zijn dus helemaal niet zo lang.
0: Oké. Okay.
2: Maar dat
1: die zijn vooral krom.
2: Ik heb dus nul examens. Ik heb examens en ik ben heel veel aan het leren. Seconden.
3: Waarom is er banaan krom?
0: Ik wil je.
2: Hij groeit
0: niet
2: naar de zon. Zeg ze, een zweertje. Banaan groeit naar de zon. We hebben nog 15 seconden, denk ik. 14, 13, 12, 11, 10, 9. Mensen, let niet op deze uitzending. Deze uitzending was niet heel soepel gelopen vandaag.
0: Het is inkomen.
2: Het is inkomertje. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond.
0: Pasen.
2: Fijne, gezonde Pasen. Ik wens jullie allemaal een fijne, gezonde avond. En ik wil hierbij de uitzending afsluiten. En willen Mees en Verlien nog wat zeggen?
0: Ik zeg elke week kusjes.
1: Hele goeie avond. Oei,
2: en Mees ook nog. Juist, goedenavond. En ja, dat.
1: De eerste indruk. Is romig. Romig.
0: Okay, jongens, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Joe, joe.
1: Zo, gaan wij met mijn poot in de bak krabben staan. Zo.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde.

0: Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en twee tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.

0: 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

Alphen.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden tegen de ochtend.

ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren.